twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar beetje op lijkt. Ik kom stil met school toe bijk. Ik zoek een hok in je wijk. Twee tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk. Twee tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen niet rijk.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat.
1: Mm.
0: En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bonnie, Broederliefde en Roxy Rosa. Het is maandag, de dag en de week gaan gewoon weer van start. Wat was dit weekend je favoriete tv-programma die je hebt gecheckt? Op dit moment, wat kijk je graag, stream je graag? Laten we doorkomen via de NPO Luisterapp. Je favoriete programma wat je op dit moment aan het checken bent, aan het beseffen bent. Laten we doorkomen, baby, let's get it.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. Een hele goede morgen. Dit is Bad Bunny, baby. Rise and shine. Let's get it.

0: maak me niet heet, broederliefde.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen.

0: programma op dit moment? Ja, dat heb je eigenlijk min of meer al meegekregen als je me zo volgt. Ik zit helemaal in Love is Blind. En ik weet niet waarom. Want zeg maar, voorheen dacht ik, ja, dat ga ik nooit kijken. En dan begin ik er eindelijk aan. En wat gebeurt er dan? Ik laat me helemaal meesleuren in die verhalen. En ik moet je eerlijk zeggen, het is freaking entertaining. Het is zelfs zo entertaining dat ik constant filmpjes erover maak. Unbelievable. Voorheen post ik nooit iets. En de laatste tijd ben ik gewoon volgens mij elke dag een video aan het posten op mijn Instagram. Dus het laat al een beetje zien dat dat programma iets met me doet. Nou ja, afgelopen weekend zat ik op een gegeven moment bij Boulevard en Shownieuws te praten erover. Toen dacht ik, nou, dit gaat nu heel erg ver. Nu ben ik ook nog eens een reality TV expert. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel genoten van een aantal figuren. Dat zei ik vorige week al. Ik zeg je eerlijk, deze mensen zijn wel vermakelijk. Want nu vraag ik me de hele tijd af, een soort cliffhanger. Wie gaat er nou wel of niet trouwen? Dus de hele tijd zit ik in mijn hoofd. Oké, woensdag is volgens mij de volgende aflevering. Dan gaan we kijken wie echt in het huwelijksbootje gaat stappen en welk bootje zinkt. Nou, woensdag dus wordt het Julia en Mika die met elkaar gaan trouwen. Of gaat Miguel ons verrassen en gooit hij zijn Maluma-heupjes erin en gaat hij alsnog met Jasmine trouwen? Nou, ik weet het niet. We gaan het even allemaal meemaken. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando. Good morning.
0: Wat is jouw favoriete programma?
1: Ja, ik zou dus eigenlijk nu aan een nieuwe moeten beginnen. Dus ik heb nu al heel veel zin in iedereen's reactie in de NPO-luister-app. Want ik heb net The Gentleman uit. En ik denk dat dit niet alleen mijn favoriete serie is van het afgelopen moment dat ik het gekeken heb. Maar ik denk dat die echt wel in mijn top 3 series ever staat.
0: Top 3 zelfs?
1: Ja, ja, echt, echt. Ik heb zo genoten van dit. Niet alleen maar van Theo James. Ik heb ook van gewoon de storyline genoten.
0: Ja.
1: Ik vond het grappig. Ik hou van crime series. Dus het was ook gewoon spannend. Britse humor vind ik echt fantastisch. Het tempo vond ik top. Dus ik ben helemaal fan. Ik word nu ook heel blij. Ik ben nu op dat level. Ik word heel blij als andere mensen het kijken. Omdat ik het dan toch nog een beetje meebeleef.
0: Ja, ik voel je.
1: Daar zit ik nu.
0: Ja.
1: Dus ik heb het aan iedereen getipt. Dus iedereen zit het nu te kijken. Niet helemaal zo snel als dat ik zou willen. Dus elke dag vraag ik en wat vond je van dit? Ik zeg dan niet, wat vond je van, en dan het echte moment, want ik hou niet van spoilen.
0: Ja.
1: Ik weet dat mensen daar in deze ruimte anders over denken. Die spoilen wel. Maar ik doe dat niet. Maar in ieder geval, maar dan vraag ik van, ja, welke aflevering ben je nu? Ja, ik heb nog niet gekeken. Ik schiet even op, want ik wil weer mee in die beleving van jou. Dus zo fan ben ik ervan geworden.
0: Zo, nee, ja. Ik ben het met je eens, man.
1: Ja, ik heb hem van jou, dus.
0: Hij is gruwelijk.
1: Ja,
0: ik heb smaak.
1: Zeker. Zeker, als je niks verklapt, dan is het leuk om te kijken.
0: Ja, top. Als je aan het luisteren bent, welke serie kijk je op dit moment het allerliefst en is je favoriet? Ik moet ook aan iets nieuws beginnen. Ik ben wel met Love is Blind Amerika begonnen.
1: Seizoen 6?
0: Nee, ik ben...
1: Kijk naar 6.
0: Nee, ik begon met 10 en toen zei mijn vriendin op een gegeven moment, laten we verder kijken. Ze zei, nee, ik moet naar seizoen 6. Ja, maar nu zijn we al begonnen aan seizoen 10.
1: Dat is zonde, man.
0: Dus seizoen 10, helemaal uitkijken.
1: Die staat het laagst op de ranking van Amerika. Dat is echt zonde.

0: meer van jou, Roxy Rosa. Vandaag hebben we het over favoriete series die we kijken. En die jij kijkt, Robertino, vriend van de show.
1: Good morning. Ja, op dit moment ben ik Outlander aan het kijken, man, op Netflix. Die heb ik al een keer gezien helemaal, maar ben ik bezig voor mijn tweede keer. Dus de Outlander.
0: De Outlander, geen idee waar het over gaat. Ga even googlen.
2: Outlander, volgens mij, mijn broertje en mijn moeder willen heel graag dat ik dit kijk.
0: Oh.
2: Die vinden dit helemaal fantastisch.
0: Zo te horen hebben ze je nog steeds niet kunnen overtuigen.
2: Nou, dat komt omdat er heel veel seizoenen zijn. Dus dan duurt het bij mij altijd eventjes voordat ik denk, ik ga eraan beginnen. Omdat ik dan een langer commitment moet maken.
0: Oh ja.
2: Ja, ik ben al verloofd. Ik heb al één hele lange commitment. Geef me even rust.
0: Geef me even rust. Ja, BNB voor liefde, zegt Dylan. Die ongemakkelijke dates zijn beter dan de meeste comedy-series. Ja, BNB voor liefde, dat is wel een...
2: Oh, I love it. Ja. Zo leuk. Ja, jij bent er nooit echt in meegegaan.
0: Ja, nou, kijk, af en toe kijk ik iets.
2: Ja, maar het is dagelijks, hè.
0: Ja, dagelijks kan ik hem niet. Ik trek hem dan niet, man.
2: Ja, die commitment lukt me dan weer wel. Maar omdat ik ook weet dat na één seizoen dan ook weer voorbij is met nieuwe mensen.
0: Oké, maar kijk je ook Bondgenoten, wat helemaal succesvol is?
2: Dat heb ik nog nooit een dag gekeken.
0: Ik ook niet. Ik weet dus waar het over gaat. Maar...
2: Zijn er mensen die de Bondgenoten kijken, drop het even in de NPO Luister-app waarom dat zo geweldig is? Want wij missen iets.
0: Ja, ik weet wel dat er geld mee te verdienen is. De winnaar krijgt volgens mij een ton of zo. Ja, ik weet niet. Sorry.
2: Maar wanneer is er een winnaar? Want het duurt toch eindeloos lang? Nou ja,
0: geen idee.
2: Wij weten niks.
0: Het riep wel ook veel, hoorde ik ook.
2: Ja, voor geld doen mensen rare dingen. Aisha die dropt in de NPO Luister-app. Ik kijk nu heel veel naar de verraders. Ik moest alles nog inhalen. Je weet gewoon niet wie je moet vertrouwen. Zelfs ik zou daar paranoia van worden. Geweldig programma ook, Verraders.
0: Ik heb nooit gekeken, maar wel voor gevraagd. Maar ik...
2: Vond je het niet leuk om mee te doen?
0: Nee. Ik ken mij. Ik ben heel
2: Het
0: apart.
2: Ja, het niet van.
0: Nee, als ik het niet kijk en niet ken...
2: Nou, ik kijk het wel, dus als ze je de volgende keer vragen... dan vraag gewoon even aan mij of het nice is om mee te doen. Dan geef ik je even een hele heads up.
0: Oké.
2: Ja, dan kan je veilig meedoen.
0: Ik zeg gewoon, laat Donna meedoen. Maar
2: wat zegt Nadia in de NPO Luister?
0: Hij zegt, love is blind. Heerlijk. Ik ga sowieso goed op datingprogramma's. Lang leven de liefde is echt top.
2: Iedereen kijkt datingprogramma's, zo maar, te zien.
0: Ja, omdat we hebben allemaal tips nodig in life.
2: Dat is waar. Maar ik weet niet of je die daar gaat halen.
0: Nee.

0: Panard. Mist trekt in het oosten langzaam weer weg en we krijgen best wat zon vandaag. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen weer toe, maar het blijft droog. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden. Irma van NOS op 3, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners sneller met het kind zelf praten. Ook zonder toestemming van de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer flink mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geert.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
1: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat er meer met het kind gepraat moet worden bij zulke vermoedens. Nu mag dat alleen met toestemming van de ouders of de voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. En dat was ook het geval in Vlaardingen en Stadskanaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak vannacht. Er is een winkelruit weggeblazen en er is flinke schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk te zien en een baksteen. Er zijn in Vlaardingen vaker incidenten rond kapperszaken geweest de afgelopen tijd. Heeft mogelijk te maken met een kappersoorlog. Dat zou weer te maken hebben met oneerlijke concurrentie. En hoe kan je ervoor zorgen dat AI je baan niet overneemt? In podcast Dagkoers gaat het over soft skills die belangrijk zijn voor consultants bijvoorbeeld. Door goed door te vragen, te overleggen en klanten te bellen kan je steeds beter onderscheiden van AI. Maar uit een rondgang bij grote kantoren blijkt dat veel jonge consultants daar juist moeite mee hebben.
3: Ze zien daar ook dat mensen misschien wat belangst hebben. Dat vooral die echt jongere generaties soms wel denken van ik vind het wel spannend om heel erg op iemand af te stappen of naar iemand toe te gaan als ik vragen heb of iemand te bellen.
1: De bedrijven denken dat de oorzaak van die problemen de COVID-pandemie is.

0: great for you.
1: Ja toch, Liebeck, Harden, Levels. Zometeen Victory met Slick. Het WK van 2026 was een prachtige editie. Met name dat heel veel Afrikaanse landen meededen. Landen waarvan je dacht, wat? Zo vet. Een daarvan was sowieso groepsfavoriet, landsfavoriet, Kaapverdië. To the bank, to the bank. Lekker bezig. Caverde heeft echt de wereld gechoqueerd en heeft echt tegen Argentinië laten zien wat voor levels ze hebben. Nou, ik had een van de voetballers van het Caverdiaanse voetbalteam in mijn podcast. Staat nu online op je favoriete podcast-app. Kan je hem vinden. Of check gewoon op mijn YouTube-channel Nando Leaks. Ik heb namelijk een interview gehad met profvoetballer Diroy Duarte over zijn WK-goal tegen Argentinië. Hij zei op een gegeven moment, ja, Messi had het niet verwacht. Hij zei, Messi keek hem op een bepaalde manier aan. Maar in dat gesprek hebben we het over verschillende dingen. We hebben het voornamelijk ook over racisme gehad. Zoals je weet, racisme in voetbal is, hoe jammer het ook is. Het is een onderdeel ervan. Die zou eigenlijk moeten afscheiden. Maar ik stel aan mijn voetbalgasten vaak de vraag of ze er wel eens mee te maken hebben gehad. En Drio zei,
2: bro, kapotte mensen, bro. Het is een kapotte wereld. Het is toch crazy dat je op basis van die huidskleur dat mensen anders naar je kijken. Of jou in een bepaalde hokje zetten of weet ik wat. Zulke mensen, kijk, ik vind,
1: het is een onderdeel ervan, die zou me eigenlijk moeten afscheiden. Maar ik stel aan mijn voetbalgasten vaak de vraag of ze er wel eens mee te maken hebben gehad. En Drio zei,
2: bro, kapotte mensen, bro. Het is een kapotte wereld. Het is toch crazy dat je op basis van die huidskleur dat mensen anders naar je kijken. Of jou in een bepaalde hokje zetten of weet ik wat. Zulke mensen, kijk, ik vind racism ook echt natuurlijk lastig. Ja.

0: wedstrijden meegemaakt. Maar ik probeer dat niet...
1: Want hoe ga je ermee om? Dus dan scoor je niet of dan hoor je... Maakt ze een apengeluid?
0: Ja, gewoon aap. Ah, ja. Doen ze een aap na ja. geluid. Zeggen ze ook aap. Bro, ik lach gewoon aan ze, man. Ik lach. Ik kijk ze gewoon aan en dan ga ik gewoon weer door bewijzen van. Ik denk gewoon echt van. Jij hebt issues, man.
1: Ja.
0: Het ligt echt niet aan mij. Jij zelf gewoon. En uiteindelijk, bro, God ziet alles, je weet toch?
1: Ja.
0: God gaat het regelen met jou.
2: Dero, door te over racisme in voetbal. Ja, Don, als je dit zo hoort. Hè, dat gewoon die guy speelt in Bulgarije. En ook daar maakt hij racisme mee. Dat mensen met apengeluiden komen. Crazy.
3: Ja, bizar. Helaas ja, schrik ik er niet meer van. Omdat je het zoveel leest en hoort. Maar ik hoop dat er uiteindelijk vanuit de voetbalbonden daar ook eens een keer iets aan gedaan wordt. In plaats van dat spelers zelf het daarover moeten hebben en het weer mee moeten maken. Maar dat er gewoon eens iets strenger op gemonitord wordt.
2: 100%.
3: Of dat soort mensen het stadion niet meer in zouden mogen komen. Maar ja, het gebeurt zelfs bij spelers onderling. Dus het is echt bizar.
2: Ja.
3: Bizar, maar ja, het is ook de staat van de wereld helaas.
2: Ja, dat zeg je iets heel moois. Het gebeurt ook bij spelers onderling. Dat incident kennen we allemaal. Vinicius tegen die andere guy van Benfica die op een gegeven moment een shirt boven zijn mond hing. En die op een gegeven moment iets racist tegen hem zei. Wat interessant was, Diroy Duarte die vertelde in de podcast ook... dat die andere voetballer van Caverie, Cabral, die vroeg om een shirt van Vinicius. Tijdens het hele WK gebeuren. En doordat hij die shirt heeft gevraagd... werd hij dus door zijn teamgenoten, zijn ploeggenoten, gekokblokt.
0: Nou, die wedstrijd ging die shirt van Vini vragen. Maar Benfica was natuurlijk zeg maar, die boy aan het coveren. Die racism opmerkingen had gedaan. Dus wat gebeurt met die Sydney? Hij heet Sydney Lopez Cabral. Dus wat gebeurt? Shirt geruild met Vinicius. Heel die achterban van Benfica ging, of ja, heel die achterban, in ieder geval een groot deel, en ook eigenlijk het bestuur van Benfica, ging zich soort van tegen die Sydney keren, omdat hij die shirt vroeg van Vinny. Omdat, zeg maar, je had zeg maar twee delen, want Benfica moest die boy steunen van hun eigen team.
2: Ja.
0: Maar Sydney ging shirt vragen van Vinicius. Terwijl in hun ogen kon dat soort van niet, omdat natuurlijk die heisa was gebeurd.
2: Ja.
0: Maar sindsdien hebben ze Sydney eigenlijk gewoon een beetje aan de zijkant gezet. Hè? Opeens wedstrijden zat hij niet op de bank. Mocht hij niet invallen, buiten selectie.
2: Wow.
0: En hij zit nu ook bij Trabzonspor. Maar zo zie je maar hoe...
1: Hij is weggegaan daar.
0: Hij is uiteindelijk is hij ook weggegaan.
2: Lijp, hè? Ze gingen hem kokblokken. Puur omdat hij een shirt vroeg aan Vinicius. Want ze zeiden, wacht even, jij hoort bij Benfica. Jij moet die guy steunen die racist ding heeft gemaakt. Maar ja, die Cabral, die dacht, no man, ik ben van Vinicius. Ik wil zijn shirt. Weet je, dat is wat we doen, uitwisselen. Kijk hoe je gewoon gekookt wordt. Dat is voetbalpolitiek, hè? Dus dit en nog veel meer, man. Mocht je meer willen weten hoe Diroy Duarte het heeft beleefd, hoe hij is opgegroeid met voetbal, hoe het voor hem voelde om tegen Argentinië te scoren en de hele motion in Cap Verde. Ga hem checken, het staat nu op je favoriete podcast app of mijn YouTube channel. Nando Leaks!

0: Rema, oh no.
1: Are you ready?
0: Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mando links. Zoetigheid voor je oren.

0: Ha! Ha! Lekker! Ha! Irma! Ha! Wat heb je voor ons?
1: D66 wil een kind eerste aanpak bij vermoedens van kindermishandeling. Hoor je zo meer over?

De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peutery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.

0: Jouw winter begint bij de skihut. Kijk op skihut.nl.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hiphop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je ticket via doopdevoorstelling.nl.
9: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: ctx.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bonsima. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
3: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Zometeen Equals met Be Happy. Dat moet je tegenwoordig zijn om die zure mensen. Maar we gaan even lekker blij doen. Want we hebben zometeen 5 voor Fernando. Dan moet je even scherp zijn. Dan moet je me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Maar om te kwalificeren, spits, luister, hier komt-ie. Wie staat er naast Culas en Antoon op de track 100 tranen? Wie staat er naast Culas en Antoon op de track 100 tranen? Nou, laat ze lekker vloeien, laat ze lekker doorkomen via de NPO Luisteren. Komt helemaal goed. Nou, ze heeft geen traantje gelaten vannacht, ze lag wel. Ja, maar wat heb je voor ons vannacht?
5: Goedemorgen. Er moet sneller met een kind zelf kunnen worden gepraat als er signalen zijn van kindermishandeling. Dat wil D66. Nu moet er nog overlegd worden met ouders of verzorgers of er door een hulpverlener met het kind mag worden gepraat, als er dus ernstige signalen zijn. Terwijl het kan dat diezelfde ouders betrokken zijn bij de mishandeling. De wet is daarom hard nodig, zegt dit D66-Kamerlid.
6: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
5: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken, zoals bij situaties in Vlaardingen en Stadskanaal, dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij de aanval van gisteren op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. De passagiersterminal zou zijn geraakt, waardoor precies, dat weten we niet. Eergisteren was er ook een aanval op datzelfde vliegveld door Houthi-rebellen in Jemen. Toen kwamen er 13 mensen om en raakten er honderden mensen gewond. Er zijn 2 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk in Kesteren in Gelderland. Op de provinciale weg botsten 2 auto's op elkaar. Beide bestuurders zijn omgekomen. In 1 van de auto's zaten ook nog 2 passagiers. Die zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Leek in Groningen was dit weekend de Oldtimerbeurs. Trotse eigenaren konden hun stokoude auto's showen. Ja, je ziet er vooral wat oudere mensen rondlopen om die klassiekers te bekijken. Maar autoliefhebber Nienke deed ook mee. Met haar 26 jaar was ze een van de jongste deelnemers. En ze rijdt rond in een Renault 5 uit 1978.
7: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar ja, alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn 3e keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus ja.
8: Maar meen je niet?
7: Ja, dat meen ik. Dus we hebben elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
5: Ja, de beurs heeft ook ieder jaar een thema. En dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen.
4: Je vriend komt zeker ook uit 1978.
5: Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen. En het weer, de dag begint vrij fris met hier en daar wat mist. En verder is het droog vandaag. Breekt de zon ze nu en dan door. En het wordt 15 tot 18 graden.

0: Phonics. Goedemorgen.
1: This is Phonics.
2: In the morning show.
3: Rekken strek je uit. Kom op.

0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it high, keep it banging, baby. Goed nieuws. We willen jou meegaan. Nou, laten we zeggen, we hebben jou nodig voor een nieuwe promo. En als je meestal denkt, waar heb ik het over? Nou, je weet, elke ochtend worden we samen wakker, toch? Nou, we krijgen leuke berichten van jou. Maar nu maak je ook kans om je stem dagelijks voorbij te laten horen. Niet een commercial break, gewoon in de opening van de show. Dus je hoort op een gegeven moment, good morning. Nou, moet je nu zeggen, good morning, Fernando en Donna. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Gewoon de meest originele maak me wakker uitspraak. Gebruik gewoon die NPO luisterapp. Spreek iets leuks in met good morning Fernando en Donna. How you doing? Frisse fruitig. Good vibes. Neem het op. Goede kwaliteit. Geen geruis. Niet onderweg in de auto dat je hoort. Hallo. We're calling. We're breaking up. Probeer in een stille ruimte iets tofs op te nemen, dus voor ons.
1: En al is het ook niet eens iets heel creatiefs, hè? We willen eigenlijk vooral gewoon berichtjes hebben waarin je goedemorgen Fernando en Donna hoort. Of gewoon hallo Fernando en Donna. Of good morning Fernando en Donna. Maakt niet uit. Onze namen erin, die is wel redelijk belangrijk. En iets met de ochtend is ook leuk. Maar voor de rest mag je het helemaal zelf invullen. Maar gewoon kort en krachtig. Dus je hoeft niet een hele week na te gaan denken, wat moet ik zeggen? Drop het nu in de NPO Luister-app, want alles van vandaag gaan we gebruiken. Of in ieder geval de leukste. Dus ik heb er wel heel erg veel zin in. We horen je stem sowieso vaak genoeg. Maar dit is wel een kans dat ook nog meer mensen het gaan horen.
0: Ja, gooi het er gewoon lekker in. En dan gooi het in een blender.

0: 1 op 1, a very, very, very good morning. Ja, Donna, we gaan het weer spelen, hè?
1: Het is weer tijd. Het is een nieuwe week, dus we beginnen fresh. Dus jij kan eigenlijk wel de toon zetten. Over toon gesproken. Wie staat er naast Kulas en Anton op de track 100 tranen? Dat is de kwalificatievraag voor vandaag.
0: Laat het doorstromen, laat het vloeien via de NPO Luister-app. En wie weet spelen we zometeen 5 of 0. Dus wees scherp, want hoe beter je positioneert, hoe makkelijker het gaat worden deze week om alles te doorstaan. Want aan het einde van de week kan je gewoon een mok winnen. Een beker waar je u tegen zegt. Maar voor die tijd...

0: nooit meer wat van hem gehoord. Arizona Servas, Roxanne. 5 voor Fernando. Kun je met 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. Donna, dit wordt weer een ding. Wie hebben we vandaag?
1: We hebben Randy en Sienna.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, wie staat er naast Kulas en Anton op de track 100 tranen?
2: Ja, dat is Boef.
0: Zeker, dat is Boef, baby. We gaan beginnen met Randy. Randy, are you ready?
2: Yes. Je drinkt het en het is je kan er flesjes van halen in de winkel.
0: Water. Cola.
2: Ja, maar
0: bier.
2: Nee, het komt ergens vandaan.
0: Water, drinkwater, spawater, nee, Bar Le Duc.
2: Kijk, je drinkt het bij kerst. Het is warm.
0: Champagne. Ja. Glühwein.
1: Oh nee, het is gebeurd. Het is gewoon gebeurd. Het is gewoon gebeurd. Nul. Gewoon nul.
0: Maar wat moest ze zeggen? Want ik riep alles wat ooit bedacht is en wat vloeit.
1: Nou, het is chocolademelk.
0: Jezus!
1: Dus ja, het was ineens in de waterhoek. Maar nee, dit deed fout. Gewoon echt, gewoon nul. Gewoon nul. Niet één. Niet één.
0: Ik dacht, nee, ik dacht echt niet aan dat. Want ik dacht, als je had gezegd cacao, dan kon ik, je drinkt het. Nee, kan je niks aan doen hoor, want het is een moeilijk spel.
1: Ja, ja, ja, ja. Sienna.
0: Okay. Sienna.
1: Red ons.
2: Oké, als je meedoet aan de Olympische
1: Spelen. Go!
0: Nu mag je beginnen.
2: Oké, je doet mee aan de Olympische Spelen en je wint. Wat krijg je dan?
0: Gouden medaille. Goud.
2: Ja, de goud weghalen. Nee, goud weghalen.
0: Medaille.
2: De eerste kleur in de regenboog.
0: En de regenboog was rood, blauw, geel. Ja.
2: Niet Nike, maar?
0: Adidas, Puma.
2: Ja. Als je gaat schilderen, wat gebruik je dan
0: Squirrel Quad.
1: Nee. Schuurpapier. Dus
0: Schuurpapier.
1: Maar kijk. Hier word ik even gerustgesteld. Want ik dacht, we kunnen niet 0-0. Die kant gaan we niet op.
0: Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Maar nee, dit zijn er 3. Dus grandioos gewonnen. Lekker gedaan.
0: Zo.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen topper, Chavante, baga! Gelijk je baga doneren, want we hebben heel veel toffe dingen vandaag. Zometeen er meer over, maar eerst even dit. Mist. Dat is niet zo tof, maar dat gaat weg. De zon gaat schijnen, het wordt 13 tot 16 graden. Ja, dat heb ik. Irma staat hier met het nieuwste popel om hierbij te praten. Irma van NOS op 3, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Er zijn weer grote stakingen bij onze zuiderburen. In België wordt het werk stilgelegd op scholen, het OV ligt plat en de publieke omroep doet ook mee aan de stakingen. De VRT moet namelijk 20 miljoen extra gaan bezuinigen, terwijl ze al in een bezuinigingstraject zaten. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat de Belgen daarvan gaan merken.
4: Het is niet zo dat we op zwart gaan vandaag of dat er niets uit de radio komt, maar de uitzendingen die worden wel wat ingeperkt. De tv-journaals en het radionieuws die zullen wat korter zijn dan normaal. En op tv worden eigenlijk alleen archiefprogramma's uitgezet.
3: Ja, het nieuws op de Vlaamse televisie duurt vandaag 10 minuten korter. De VRT doet wel verslag van de stakingen, omdat ze het belangrijk vinden om daar aandacht aan te besteden. En er was even paniek gisteren op het strand van Scheveningen. Er spoelde 's middags een grote bal aan waarvan ze dachten dat het een oude zeemijn was. Een soort onderwaterexplosief. Het strand werd afgezet en mensen moesten ver op afstand blijven tot de explosieve dienst de bal kon controleren. Nou, het was vals alarm. Uiteindelijk bleek het gewoon om een ongevaarlijke stalen bal te zijn. En waarschijnlijk was het een oude boei. En een bezorgde vader is een opvallende campagne gestart in Den Haag om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen. Hij heeft allemaal vapesmaken verzonnen, zoals slappe banaan, lamme wortel en acne-aardbei. Zo wil hij jongeren wijzen op de gevolgen van nicotine, zoals huiduitslag of een erectieprobleem. Veel jongeren hebben geen idee.
5: Daar heb ik wel van wat gehoord. Ik zelf merk er nog niks van.
6: Ik zou de persoon daar wel mee stoppen. Het is ook al bij gestopt, maar dan zou ik definitief mee stoppen in ieder geval, ja.
7: Je hebt nog een jong leven toch als je 18 bent en dan ja, je gaat er verder op uitgaan. Je wilt misschien kinderen krijgen, zulke dingen.
5: En dan kijk je naar beneden en dan werkt hij het hele
7: ja, dan werkt je stokje niet.
3: Ja, de bedenker van de campagne zegt dat hij wil voorkomen dat jongeren gaan vapen, omdat het zo verslavend is en je er niet meer vanaf komt.
2: Fernando. Wist je dat samen het huis schoonmaken je seksleven

0: Zotis, Fresh, Robbie en Lassa.
1: Ja, zoals je weet hebben Fernando en ik het heel vaak over struggles binnen relaties. Ook vaak over die van relaties van anderen. Maar we hebben vooral nu een heel interessant feitje voor je. Want wist je dat samen het huis schoonmaken, je seksleven, dus je leven in de slaapkamer, een boost kan geven? Dat blijkt uit onderzoek. Toch is het zo dat bij veel huishoudens de taken nog veel te vaak bij de vrouw terechtkomen. Dus hoe zorg je dan voor een eerlijke verdeling? Nou, zonder beef en gezeik natuurlijk, daar heeft Job, de oprichter van de app Fred, een antwoord op.
0: Hey Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey Job, alles goed man, Job.
2: Ja,
0: Job, mijn
2: zeker.
0: Broeder. Job, je hebt een app. En dit kan misschien wel relaties gaan redden. Want in de praktijk zien we toch vaak, laten we eerlijk zijn, dat de taken bij een van de partners terechtkomt. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is wel grappig om te zien, hè, dat je dat blijft zien. Wat wij eigenlijk zien van heel veel gesprekken die we voeren van de gebruikers van onze app, is dat de man in de relatie eigenlijk best wel vaak gewoon wilt. En best wel vaak ook zijn steentje bij wil dragen in de relatie. Maar dat hij gewoon geen inzichten heeft en geen toegang heeft tot dezelfde informatie. En daardoor altijd in een soort van afhankelijkheidspositie komt naar de vrouw. En wat wij met Fred proberen te doen, met Fred is je assistent. Waar we eigenlijk proberen al die verschillende informatie te vangen. En die aan beide ouders te laten zien op een eerlijke manier. En als er dan iets moet, gewoon geen inzichten heeft en geen toegang heeft tot dezelfde informatie. En daardoor altijd in een soort van afhankelijkheidspositie komt naar de vrouw. En wat wij met Fred proberen te doen, met Fred is je assistent. Waar we eigenlijk proberen al die verschillende informatie te vangen en die aan beide ouders te laten zien op een eerlijke manier. En als er dan iets moet gebeuren, hardop vragen,

0: Is één iemand die krijgt dan bijvoorbeeld een bericht van school, die moet dan bepalen dat het in die agenda moet. Mm-hmm. En dan kan je daarna nog wel verdelen dat één van de twee het doet, maar dan blijft die ene altijd degene die zeg maar de verantwoordelijkheid voelt van dat punt.
1: Ja.
0: En wat we eigenlijk proberen te doen, en daarmee moet je dus ook iemand delegeren, moet je opvolgen of het gedaan is. En wat we eigenlijk proberen te doen, als je dat helemaal inzichtelijk maakt voor beide, dat je veel proactiever allebei iets kan zeggen van, hey, zal ik het vandaag eens doen?
2: Ja, dat klinkt heel magisch, maar bij mij thuis, als ik iets wil doen, dan wordt er altijd gezegd, ja, nee, het moet toch zo, nee, het moet toch. En dan ben ik, weet je wat, laat me lekker los, ik breng gewoon een vuilnis naar buiten en dan regelen we het zo. Dan hebben we gewoon geen echtscheiding. Maar ik heb begrepen dat jullie de app ook testen met gezinnen. Wat zijn tot nu toe de reacties en is het een succes?
0: Ja, wat we tot nu toe zien is dat we zijn ontzettend nog aan het testen. We hebben nu na de afgelopen week zijn er wat meer zijn erbij gekomen. We hebben nu zo'n 300 gezinnen live en nog ongeveer 2000 op de wachtlijst. En we zien dat ouders, beide ouders, dagelijks terugkomen in de app. En dat is wel heel tof om te zien. We krijgen hele gave berichten van mensen die zeggen, hey, ik heb echt problemen in mijn relatie en ik zie dat Fred mij en mijn partner dichter bij elkaar brengt. Sorry.
1: Nee, maar niet uit. Want dat dichter bij elkaar brengen, daar ben ik wel benieuwd naar. Want er is een hele flinke wachtlijst ook uiteindelijk. Maar wanneer kunnen meer mensen die app ook gaan gebruiken? Want ik denk dat precies wat je net zegt, het moet mensen bij elkaar gaan brengen. Ik denk dat onze luisteraars denken, wanneer komt dit? Ik heb dit nodig.
0: En we zijn heel hard aan het werk, echt dag en nacht aan het werk om om de laatste punten strak te trekken zodat we meer gezinnen kunnen toevoegen. Elke week voegen we nu gezinnen toe, dus ik zou ook echt iedereen uitnodigen om zich alvast aan te melden, dan ben je eerder aan de beurt. En we hopen eigenlijk richting het einde van het jaar het voor iedereen beschikbaar te kunnen maken. En uiteindelijk gaat het er bij ons om, Fernando, om terug te komen op jouw punt, het gaat er niet om wie meer doet. Het maakt ons eigenlijk niet uit of jullie samen je verdeling 90-10, 70-30 of 50-50 maken. Het gaat bij ons om dat je inzichten krijgt in wat er moet gebeuren. En dan samen kan bespreken hoe je dat het beste wilt verdelen. En op die manier elkaar een stapje tegemoet kan komen.
2: Nice. Dankjewel, man. En succes met de app. Thank you.

0: Sam.
1: Pharrell op de beat. Ja, dan krijg je dit. Gekkigheid, man. Zoetigheid voor je oren. De parels van de radio willen nog meer zoetigheid voor je oren. Check en volg dan die playlist. New tunes van Dr. Jaro, Sean Paul, Fresh, Naza, Tiago Laag, Tina en vele anderen. Let's get it, baby. Come on, come on.
2: Yo, yo, it's selfish, your boy Chief. Je luistert naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about that love. Let's go.

0: worden gered door Irma van het nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: Ja, een groot mysterie op een hertenkamp in Maasland. Er zijn meerdere herten ineens overleden. Er is nu meer bekend en dat vertel ik je zo.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echte

0: funnix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
2: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
1: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
3: De Spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
0: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten.
4: Zometeen Rush en Raul Alejandro, Wizkid met Pombo. Van de NOS op 3, wat heb je voor ons?
5: Goedemorgen. Bij weer een aanval op Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. En ook zijn er 11 mensen gewond geraakt. De Houthi-rebellen in Jemen hebben opnieuw de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh geraakt. Zaterdag werden al 12 mensen gedood en raakten honderden mensen gewond. De aanvallen hebben ook gevolgen voor het normale leven in de stad, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Kinderen gaan deze week niet naar school, doen school online. Mensen werken thuis. Luchthavens in het land zijn deels of helemaal gesloten. En ja, als ik mensen spreek in Saudi, dan proef ik een zeker ongeloof. Dus dat is echt wel even omschakelen.
5: Saoedi-Arabië dreigt met zware wraakacties. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt geprobeerd om een grotverkenner te redden. De onderzoeker is 10 meter onder de grond vastkomen te zitten na een aardverschuiving. De man zou nog in leven zijn, maar hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Steen voor steen wordt er met een groot team geprobeerd de weg naar de onderzoeker vrij te maken om hem te redden. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Er werd gedacht dat het om een virus ging, maar nu is duidelijk geworden dat de dieren te veel ongekookte rijst hadden gegeten. Dat is gaan uitzetten in hun maag, waarna ze overleden. Wie de rijst aan de herten heeft gegeven, is nog niet bekend. En gisteren waren er tienduizenden hardlopers op de been voor de marathon van Eindhoven. Zo ook Anna uit Etten-Leur. Zij liep de 42 kilometer met het beademingsapparaat van haar zoon op. Daarmee wilde ze geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte die haar zoon heeft.
7: Doris heeft een aandoening. En dat betekent eigenlijk dat hij letterlijk vergeet dat hij moet ademhalen. En op dit moment vindt er in Frankrijk onderzoek plaats. En ja, daar is gewoon heel veel geld voor nodig. Dus ik loop om aandacht te vragen voor CCAS.
5: Anne liep de marathon uit in 5,5 uur en met haar actie heeft ze zo'n 10.000 euro opgehaald. En het weer, de dag begint vrij fris met hier en daar nog wat mist. Verder blijft het droog vandaag, breekt de zon nog door en wordt het zo'n 15 tot 18 graden.
4: Fernando. Rise and shine is Russian Raul Alejandro.

0: Vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Kippen huilen, kippen bangen, baby. AI heeft ons hele leven overgenomen. Laten we eerlijk zijn. Soms als je vragen hebt, stel je niet eens meer aan je partner, maar dan vraag je aan ChatGPT of aan Claude. En dan ga je gewoon helemaal los. Ga je van alles vragen. Je gaat dingen berekenen. Relatieadvies. Trust me. Het wordt ingezet. Het is vervelend zelfs een onderdeel geworden van het dagelijks leven. Maar in hoeverre kan je echt bouwen op AI? Laten we eerlijk zijn. Bijvoorbeeld afgelopen week ging er namelijk de 16-jarige Canadees Bryce op een hike. Ja, maar de route die hij had gepland was volledig met AI gemaakt. Nou, dan heb je het al. Uiteindelijk klopte die route helemaal niet en werd het bijna zijn dood. Nou, gelukkig heeft de reddingsteam hem kunnen ophalen en is het wel goed afgelopen. Donna, hoe vertrouw jij AI? Vertrouw je AI blindelings?
0: Nee, ik vertrouw AI niet blindelings. Jij wel?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik heel paranoïde ben. Ik vraag altijd aan AI met een prompt van wees altijd kritisch. En als je niet kritisch bent, wordt het boos op je. Want AI, als je hem een vraag stelt, dan is hij het altijd eens met je. Hij zegt altijd, oh wat ben je briljant. Dan denk je, ja dat klopt niet met een ja-knikker. Dus dat klopt sowieso niet. Dus
0: en ik heb een test gedaan ook. Hè?
1: Oh, wat zei je tegen
0: AI? Ik heb een test gedaan, want ik dacht ook op een gegeven moment van, het maakt eigenlijk helemaal niet uit of je zegt wees kritisch, wees eerlijk, bla bla bla. Hij gaat toch met je meepraten. Hij gaat gewoon nadenken wat hij denkt wat jij wil horen.
1: Ja.
0: Dus ik had een foto van mezelf die onbewerkt was. Had ik in AI gegooid, in ChatGPT. Had ik gezegd, haha, kijk, ik heb een gekke filter heb ik gezet op mijn gezicht en op mijn lichaam. Wat vind je ervan? Besef, er was niks met die foto aan de hand. Ik hou even mijn Insta erbij. Kijk wat hij heeft gezegd tegen me. Ha ha ha ha ha in caps lock. 3 lachpoppetjes. Je hele verhoudingen zijn compleet naar de kloten. Je gezicht en je lichaam lijken wel alsof je door een rare TikTok-filter bent gegaan.
1: Zo.
0: Vooral als grap vind ik dit heel poosbaar. Want op eerste gezicht denk je nog, wat ziet er normaal uit? En pas daarna denk je, wacht, hoe raar zit haar lichaam?
1: Ja, cap in the cap, man.
0: Dus hij praat toch altijd mee. Maar ja, ik heb wel eens advies eraan gevraagd. En ik kan niet zeggen dat het altijd goed is afgelopen. Bij jou wel?
1: Nou, ik vraag hem geen advies. Want ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw sowieso niks wat zeg maar, geprogrammeerd is door andere
0: heel goed,
1: mensen.
0: Heel goed, heel goed.
1: Maar wat ik wel doe, is zeg maar, ja, soms als ik bijvoorbeeld, soms als ik mijn interviews aan het doen ben, dan gebruik ik hem wel om de tekst te vertalen. Dus zeg maar om de transcripts. Dus voor de duidelijkheid, ik maak een podcast en dan heb je soms 2 uur lang gesprek. En dan probeer je die tekst weer dan ook op een gegeven moment samenvatten voor mensen die bijvoorbeeld niet de tijd hebben om een hele podcast te checken. Dus dan wil je op een gegeven moment de tekst samenvatten. Dus ik gebruikte dat 1 of 2 keer. En op een gegeven moment zie ik hem andere dingen vertellen. Toen dacht ik, dit heeft mijn gast echt niet verteld. En toen dacht ik van, je moet hem wel in de gaten houden. Dus vertrouw zeker niet blindelings op ChatGPT. Gebruik je gezonde verstand. Gebruik hem als tool. Niet als zeg maar basis van life. Nou, wat we vandaag willen weten, heb je wel eens spijt gehad van advies wat je hebt opgevolgd van ChatGPT? Drop het even in de NPO luister en laat het even doorkomen. Dus laat ons weten, heb je wel eens spijt gehad van advies wat je hebt gekregen en ook nog hebt opgevolgd van ChatGPT? Wees eerlijk en drop het in de NPO.

0: Humor, nooit goed. Wanneer heb je spijt gehad dat je advies hebt opgevolgd van AI? Ja, dat naar aanleiding van een verhaal op een hike gaan en het bijna niet overleven. Het is Bryce uit Canada bijna overkomen. Hij ging op een hike-route die uitgestippeld werd door AI. En op een gegeven moment moest een reddingsteam hem komen helpen, want het ging niet helemaal goed.
1: Hij moest bij allemaal kliffen moest hij ook gaan lopen. Kijk, ik vind het ook niet zo slim van hem dat hij dat dan ook heeft uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar misschien als je die route ziet en je ziet dat je op allerlei rotsen moet klimmen zonder reling, dat je misschien bij jezelf denkt, hey, hoe veilig is dit nou? Maar goed, ja, het is wel helemaal fout uitgepakt. Dus wij vroegen ons inderdaad af van wanneer heb jij nou spijt gehad van advies wat je hebt opgevolgd?
0: Ongelooflijk.
1: Door AI.
0: Nou, ik kan zeggen, Minou heeft een tori en een story. Minou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem ons mee op jouw hike-tour. Wat is er gebeurd met jouw AI-situatie? Wat is er gebeurd? Iemand werd ontslagen, bijna wel, niet. We willen het van jou horen. Helderheid. We weten helemaal niks. Praat ons bij. What did AI do for you?
2: Oké. Okay. Ik heb een eigen zaak en ik had een contractverlenging aan een werknemer gegeven. En die heeft uiteindelijk, had ze zoveel voorwaardes en allemaal eisen. Dus ze was eigenlijk alweer bezig met haar ontslag. Dus ze wou eigenlijk geld zien, extra 30% betaling voor de UWV,
0: okay.
2: Heel de make-up. Maar zij heeft dat dus door de AI gegooid, meerdere malen.
0: Ja.
2: Maar ja, omdat ik haar wel contract en akkoord had gehad van haar mondeling, zowel als op de mail, ben ik wettelijk gewoon verplicht om haar die contract dus te geven. Alleen die voorwaarden zaten mij echt totaal niet lekker. En ben ik daar met een jurist naar gaan kijken. En omdat ze eigenlijk alles door ChatGPT heeft gehaald, dus door AI, en het zo professioneel leek te lijken, heeft ze heel veel fouten gemaakt. Waardoor ik eigenlijk heel simpel met een juridisch mailtje zo van haar afkwam.
1: Oei, dus eigenlijk heeft ChatGPT haar fout, heeft jou geholpen.
0: Ze is genaaid door ChatGPT.
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, voor mij is het heel positief, maar voor mij is het ook echt wel een les geweest van, oké, dus dit kan ook echt heel makkelijk gebeuren. Het lijkt zo professioneel, maar er zitten zoveel fouten in, zoveel foute verwoordingen. En ja, weet je wel, ik als leek was ook echt wel onder de indruk, was er bang voor geworden. Maar ja, ik heb alsnog een jurist, want ik wou toch wel van haar af. Want die voorwaarden waren gewoon niet oké voor mij. En en de jurist zegt echt, oké, dit is een gevaarlijk iemand. Maar ze heeft het zoveel fouten op de mail gezet.
1: Maar wat is dan bijvoorbeeld zo'n fout?
0: Want ja, daar ben ik echt benieuwd naar.
1: Wat stond er dan fout in? Een fout woordje, spelfout? Wat voor fouten hebben
0: we
1: dan?
0: We willen leren.
2: Nou, het is vooral, ik ga akkoord, maar ik heb nog wat voorwaarden. En daar kan je er ook gewoon heel erg makkelijk op ontslaan. Want jij geldt wel akkoord, maar je hebt daarna ook wel heel veel voorwaarden. Ze had gewoon nooit die voorwaarden op de mail moeten zetten. Want er zijn ook gewoon openingen van, oké, maar je gaat eigenlijk niet akkoord met het contract die ik je gestuurd heb.
1: Dat was al een fout.
2: Het was elke keer, maar ja, dat zijn eigenlijk al fouten, ja. Maar als je door ChatGPT van, ik wil gewoon een zakelijke, hè? Voorwaardes, zet hij het wel op de mail, maar hij denkt niet na van, ja, maar als jij voorwaardes nu gaat stellen, dan zijn die openingen er nog van, ja, het gaat niet door.
0: Precies, wauw. Maar shout-out aan jou, man, dat je een goede menselijke jurist had die je hielp. Dus als je het luistert, een beetje hebt advies meegelegd van Minou, dubbelcheck alles. Ja.

0: Hele Captain Jack, ja. Maar weet je, het gaat vandaag heel simpel. Het is die AI die je niet moet vertrouwen met dingen. Want AI doet rare dingen, jongen. Denise, wat spreken?
1: Goedemorgen, Fernando en Donna. Ja, ik heb dat wel gehad. Toen ik nog op school zat, op mijn opleiding, toen hadden we een rekenexamen en ik ben echt geen rekenwonder. En toen dachten we van, nou, laten we dat gewoon via ChatGPT maken, want dan hebben we sowieso allemaal een voldoende. En toen had dus iedereen echt alles fout en toen was heel de zak, heel de klas gezakt voor het rekenexamen.
0: Zo.
2: Sorry, ik heb het
0: slapen. Zeker.
2: Ik heb het slapen lachen. Oh mijn god. Sorry, maar...
0: Maar net.
2: Nee, ik moest gewoon lachen, omdat... Soms kom je echt met van die random dingen, toch? Dus ik zie dat je op een foute knop drukt. Happy to all of us. En dan roep je... Sorry. En dan roept hij hey ho. En daarna Captain Jack. Die pakt me echt.
0: Captain Jack. You're flown, baby. Sabrina zegt kledingadvies van vanmorgen nog.
2: Sorry.
0: Van AI.
2: Ik heb het zo.
0: We hebben het vandaag over slappe lachen in AI.
2: Ja, sorry. Die pakte me echt. Hoe kan je erop komen?
0: Ja, het brein gaat gewoon door.
2: Ik weet het.
0: Wat erg. Hey, wat doe je nou doen? Sabrina zegt, ze heeft ooit kledingadvies van vanmorgen meegekregen van ChatGPT. Maar ze ziet er uiteindelijk uit als een clown. Ja, ik ben benieuwd wat ze aan heeft. Maar ja, we hebben gewoon normale kleren aan en we hebben gewoon fun.
2: Ja, ik kan weer hoor. Zo.
0: Ja,
2: oh, die pakt me even.
3: New music. New music. Nieuw op Funnies.

0: Hey. Zometeen spelen we de moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Je hebt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben.
1: Ik lach niet meer hoor, ik ben weer helemaal terug.
0: Okay.
1: Ja, ik ben weer terug, ik heb geen slappe lach meer. Maar helemaal niet als ik de prijs vertel, dan lach je ook niet meer.
0: Wat is de prijs?
1: Want dan ben je zo blij, dan ben je zo enthousiast, dat je gewoon wil huilen van vreugde.
0: Dat is wat
1: je wil doen. Ja, je wint namelijk paarse sokken.
0: Alweer?
1: Nog steeds.
0: Misschien moeten we al de kleur weggeven.
1: Nou, ik denk niet dat de kleur het probleem is. Maar niet uit.
0: Als je aan het luisteren bent, wat is de echte naam van Leeuw Kleine? Dat is de kwalificatievraag. Wat is de echte naam van Leeuw Kleine? De kwalificatievraag voor de moordende minuut.
2: Heb jij het in je om?

0: phonics.nl/radioacademy.
1: Zometeen muziek van Fresh, KM met Bare Minimum. En dat krijgen we ook van moeder natuur, want de mist is in het oosten langzaam weg aan het trekken. We krijgen best wat zon, wat hè, niet veel. Het wordt 13 tot 16 graden, ik kan niet beter voor je maken. Irma van het nieuws van NOS op 3. Die kleurt de dag in met de actualiteit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan naar Amerika. Want politici komen daar in verzet tegen de Russische dieseldeal van Trump. Trump besloot vrijdag om de sancties tegen Rusland in te trekken, zodat ze diesel van Rusland kunnen kopen. En om het nog iets pro-Russischer te maken, gaf hij ook nog af op president Zelensky van Oekraïne. En zei hij dat de oorlog met Rusland al lang gestopt had kunnen worden.
3: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Volgens NBC News vinden meerdere senatoren dat Trump de wet breekt, omdat hij niet met hen heeft overlegd. De senatoren willen dat hij zijn besluit terugdraait. Het zijn vooral de democratische politici, maar ook twee van Trumps partijgenoten spreken zich uit tegen de deal met Rusland. En dikke pech als je in Leiden woont, maar in Utrecht moet zijn voor werk of studie. Het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven gaat 9 maanden lang dicht vanaf vandaag. Het heeft allemaal te maken met een spoorbrug over de rivier de Gouwe die moet worden gefixt. En dus zit er voor reizigers niks anders op dan eerder opstaan.
4: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
5: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
6: Het gaat 9 maanden duren.
7: 9 maanden? Ik had niet verwacht. Zo lang.
2: Volgens ProRail kan het niet anders. Het voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hen weer 100 jaar mee. En de marechaussee heeft iemand €24.000 teruggegeven die ze hadden afgepakt. Het gaat om een Litouwse man die ze vorige maand slapend in een auto vonden in Venlo met €24.000 cash. De man zei dat hij dat geld had gewonnen in het casino, maar dat geloofde de marechaussee niet. Na onderzoek blijkt zijn verhaal toch echt te kloppen. De man won de jackpot in het casino en is dat meteen goed gaan vieren. Hij is gaan drinken en viel vervolgens op een parkeerplaats in slaap met de lichten en de motor van zijn auto nog aan. En daar vond de politie hem dus met zijn hoofd voorovergebogen in een bakje eten. Ja, de man heeft zijn eerlijk gewonnen jackpot inmiddels weer terug.
1: Zo. Fernando. Hey, smakelijk.

0: Ice Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow. Zometeen As We Get High, Bees and Honey. Maar ja, vandaag gaan we naar een andere zoetigheid kijken. Wie gaat er morgen nu slopen, Donna?
1: Kaylee uit een van de mooiste steden van Nederland, uit Eindhoven.
0: Hey! Zo, dat is een verre reis van Amsterdam naar Eindhoven.
1: Ik weet het. Wow. Ik doe hem vaak genoeg met die familie die daar blijft hangen. Maar ja, ik snap het, hè. Brabant is ook gezellig, dus ik begrijp het. Heb je het een beetje leuk in Eindhoven, Kaylee?
2: Ja, zeker.
1: Heb je ook meegedaan? Heb je meegedaan aan de marathon gisteren, of niet?
2: Nee.
1: Groot gelijk.
0: Ik voel je, man. Ik voel je, Kaylee. Kaylee, ja. Ben je ready voor de morgen minuut?
2: Ja.
0: Je hebt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Je moet er 6 goed hebben. Wordt het een hoemba ja of een hoemba nee?
2: Ik hoop de hoemba ja, want mijn zoon zegt al, die wil graag de sokken hebben.
0: Oh, jij wil die sokken? Oké.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de echte naam van Leeuw Kleine?
2: Jorik.
0: Welke kleur heeft Yoda in Star Wars?
2: Blauw?
0: Uit welk land komt het merk Rituals? Oké, jij wil die sokken? Oké.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de echte naam van Leeuw Kleine?
2: Jorik.
0: Welke kleur heeft Yoda in Star Wars?
2: Blauw?
0: Uit welk land komt het merk Rituals?

0: morgen is er etmaal?
1: Weet ik niet.
0: Met welk geld in red betaal je in Engeland?
1: Etmaal is van 24.
0: Juist, met welk geld in red betaal je in Engeland?
1: Dat weet ik niet.
0: Met welk groep hoor je op de tune Maak Me Niet Heet? Welk groep hoor je op de tune Maak Me Niet Heet?
1: Welke?
0: Ja, welk groep?
1: SSB weet ik het.
2: Is het genoeg? Is het genoeg voor die sokken?

0: Helaas.
1: Helaas.
0: Tot de volgende keer, zou ik zeggen.
2: Houdoe, Kelly.
1: Doei.
0: Houdoe. 0909-3899-3899. Wie wordt de kaper van de morgen minuut? Good morning.
3: Good morning, good morning.
0: Hey, vertel.
3: Broederliefde, zo maakt me niet heet.

0: What? Zo! Hoeveel dagen zijn er baas? 1 dag, 24 uur. Met welke geld in de medaille in Engeland? De Britse Pont. Welke groep wil je op de tour? Maakt me niet heen. Broeder, liefde. Heel veel liefde voor jou. Jij krijgt die sokken die bestemd waren voor Kelly, maar ze zijn nu van jou.
1: Ik wou ze graag geven aan die mevrouw van net voor haar zoontje. Ik heb ze zelf al een keer gewonnen, dus...
0: Ah,
2: nou, maar dat is lief, dan is het zoontje er hartstikke blij mee. Dat is echt
1: daarom.
2: Fijn.
1: Gun op de maandag, dan begint de week goed, toch?
0: Daar houden we.

0: nieuwe geluiden allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Muziek van Timbaland, Naza, Diakola, Georgia Smith, Tina, Taiki de Taiki. Hey. En ook de nieuwe die ik voor je ga draaien. Dr. Jaro begon ik afgelopen vrijdag al voor je te draaien op de radio. En deze week is het de Champions League.
1: Nando Champions League.

0: 72, wat een trek, joh. Oh! Oh! Emma, vertel. Good morning. Wat heb je voor ons zo meteen?
1: Ja, boodschappen doen bij de Appie ziet er vandaag even anders uit. Straks hoor je waarom.

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
3: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hiphop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je ticket via doopdevoorstelling.nl.
2: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.

0: mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het Awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met live band en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: extra zo vet, maar die man brengt al zijn tropical vibes erin, jongen. Good vibes. Irma, wat heb je voor ons?
1: In Vlaardingen was gisteravond een explosie bij een kapperszaak. De gevel van de kapper is er grotendeels uitgeblazen met zwaar vuurwerk. Het was niet voor het eerst. De afgelopen maanden waren al vaker zulke incidenten bij kappers in Vlaardingen. Het zou gaan om een ware kappersoorlog, vertelt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Als je het aan de eigenaren van de kapperszaken vraagt, dan is het vaker. Die zeggen, ja, waarschijnlijk omdat wij goedkoop zijn. Verderop op het leaseveld, het is nog geen 3 minuten lopen van deze kapperszaak. Die zaak is daadwerkelijk ook gesloten. Daar zeggen ze, ja, we zijn gewoon kapot gemaakt door iemand. Kappers zelf zeggen dus dat het een soort concurrentieoorlog is. Maar ja, als je dan op straat een beetje rondvraagt, dan hebben ze het idee dat er wel wat meer aan de hand is.
1: De politie is nog op zoek naar de dader van die explosie. Het bedrijf achter Albert Heijn, Ethos en De Gal heeft te maken met een flink IT-probleem. Wat er precies aan de hand is, dat willen ze nog niet zeggen. Maar boodschappen doen bij de Appie zal er vandaag zeker weten anders uitzien. Mijn economiecollega Roeland vertelt wat je ervan merkt.
3: Gaat het dus vooral over de websites, over de app, de klantenservice. Die zijn op dit moment niet bereikbaar. Ze benadrukken dat de kassasystemen het wel gewoon doen. Dus je kan wel gewoon naar de winkel. De klanten kunnen ook gewoon afrekenen. Het zou wel kunnen dat je dan nog wat in verwarring raakt, omdat bepaalde actieprijzen van vorige week nog zichtbaar zijn op die elektronische bordjes die je dan tegenwoordig vaak ziet.
1: De Ethos en De Gal en Gal hebben dezelfde problemen. Of het om een hack gaat, is niet duidelijk. En hoe lang het gaat duren voor alles is opgelost, weten ze ook nog niet. Shawarma, een frietje, salade en een colaatje. Agenten bij een politiebureau in Den Bosch keken gisteravond gek op toen die bestelling ineens werd geleverd. Ja, het was niet voor een agent die net pauze had, maar voor iemand in de cel. Ja, de familie van die persoon had het besteld. Waarschijnlijk lief bedoeld, maar het mocht niet naar binnen van de politie. De agenten hebben het eten moeten weggooien, dat staat in de regels. Volgens de agenten is het niet nodig om iets te laten bezorgen, omdat gedetineerden goed verzorgd worden in het complex. En het weer, de dag begint vrij fris, maar uiteindelijk warmt het op naar 15 tot 18 graden. We krijgen een mix van zon en wolken en vanavond kan het in het westen wat gaan regenen.

0: Mix.
1: Get Started Mix met Miguel Cardel.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Karel, Ronnie Flex met Voodoo. Ik heb ook nog broederliefde voor je. Ja man, wat zegt moeder natuur tussendoor? Nou ja, in ieder geval, er was mist vanochtend. Die was op een gegeven moment langzaam aan het wegtrekken. Vanmiddag komt er bewolking vanuit het westen weer jouw kant op. Maar het blijft wel droog. Dat is goed nieuws, toch? Gisteren was het kletsnat. Maar vandaag is dat niet het geval. Althans, tot nu toe. 13 tot 16 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
3: Goedemorgen. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag een storing. Komt door een IT-incident. Mijn collega Roeland weet wat de gevolgen zijn.
4: De website ligt plat, de app is niet te bereiken en de klantenservice. We hebben inmiddels ook wel begrepen dat één filiaal noemt ook wat probleem van de zelfscankassa. Die is wel gewoon open, namelijk op dit moment. Alleen de controle zou niet uitgevoerd kunnen worden. Als mensen daar slechte zin in hebben dan bij de zelfscankassa, in de wetenschap dat ze dan misschien niet gecontroleerd zouden worden. Maar goed, we horen dit nu van één filiaal. We checken dit op dit moment.
3: Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend. De appie doet daar onderzoek naar. En als je slaapproblemen hebt, doe je er goed aan om 's nachts je raam open te zetten of de verwarming omlaag te draaien. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de temperatuur in je slaapkamer evenveel effect heeft op je slaapritme als licht. Moderne en geïsoleerde huizen zijn vaak de boosdoener. Die houden de temperatuur dag en nacht constant, terwijl een lagere temperatuur een prikkel is om in slaap te vallen. Advies is dus, wil je slapen, thermostaat omlaag of een raampje open.
2: Ja, bij mij heb ik dat dus helemaal niet. Want als de temperatuur laag is, is het een prikkel juist om wakker te blijven en extra warmte te zoeken. Ik kan niet in slaap vallen als het koud is.
5: Ik hou er juist van, heerlijk. Ik heb zelfs zo'n topper die je bed koud maakt.
2: Oh.
3: Anders doe je lekker een warme pyjama aan en dan ben je helemaal cozy, toch?
2: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet, man. Nee, ik moet warmte hebben, man. Als het koud is, dan ga ik zo... I can't sleep. Ja, ga ik gewoon bibberen. Ja, oké, jullie kunnen
5: het
2: wel.
5: Luister naar de wetenschap.
2: Ja, oké.
3: In Oldebroek in Gelderland zijn op minstens 6 plekken regenboogvlaggen gestolen. Dat gebeurde op Coming Out Day gisteren. De gemeenteraad besloot eerder het queerbeleid in te trekken en geen regenboogvlag te hijsen. Meerdere inwoners zijn het daar niet mee eens en hingen zelf een vlag op. Zoals Jan van 84. Hij hing de vlag op, maar daarna werd zijn vlaggenmast vernield en de vlag gestolen.
6: Ik vind het schandalig en ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vlag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt en ik ben er helemaal klaar mee met die gasten.
3: Het was al de vierde keer dat Jan een regenboogvlag had opgehangen en ook de vierde keer dat hij door mensen is weggehaald.
2: Fernando. Rise and shine, this is Karel. Ja, met Ronnie Flex, Voodoo.

0: Maak me niet heet. Vandaag zijn we op zoek naar jouw stem. We gaan jouw stem gebruiken. Voor
1: dat klinkt heel zwoel als jij het zegt. Ik ga je stem gebruiken.
0: Some R&B vibes.
1: Nee, maar je hebt gelijk. Ga door.
0: Ja, we gaan je stem gebruiken voor een morning vibe. Dus zeg maar, zoals je weet, in de ochtend hoor je op een gegeven moment... Weet je, in een van die morning dingen.
2: Phonics. Your city, your sound.
3: Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Fernando.
5: Goedemorgen, man, Fernando.
6: Morning, Fernando.
7: Goedemorgen.
0: En we willen op een gegeven moment een paar zwoele spraakmemo's binnenkrijgen... waarbij je zegt, goedemorgen, Fernando en Donna. Goedemorgen. Goedemorgen. Snap je bedoel? Dus hoe je hem daar een beetje hoort, maar op jouw manier. Gewoon een zwaar weer, man.
1: Je bent op zoek naar sexy voices, volgens mij, hè?
0: Ja, maar het kan ook gewoon zijn. Yo, G, hey, luister dan. Goedemorgen, Fernando en Donna. Kan ook, G-Unit style.
1: Je kan ook. Ik moet zeggen, we hebben vanochtend deze oproep ook gedaan. Want het enige wat eigenlijk echt nodig is dat Fernando en Donna erin te horen is. En iets met... Inderdaad, iets van de ochtend. Iets met morning, good morning, goedemorgen, wat dan ook. En er zijn inderdaad ook wat zwoelen voorbij gekomen. Dus die vibe die voel jij wel, Nando. Daar wil je dus wel
0: ik
1: wat meer van.
0: Ochtend lekker wakker worden. Mensen Heerlijk. Gewoon prikkelen in de ochtend.
1: Leuk, lekker enthousiast. Is enthousiast. Ook belangrijk dat het wel lijkt alsof je ons leuk vindt. Want als we dat niet horen, dan wordt het moeilijk om die uiteindelijk uit te kiezen. Maar we gaan er iets heel leuks mee doen. Dus Fernando en Donna, dat moet erin. En voor de rest laat je creativiteit op de vrije loop. Of zoals Nando zegt, wees lekker zwoel. Wordt ook gewaardeerd.
0: Lekker zwoel.
1: Lekker zwoel.

In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in symfonie. Tickets via Studio 100.nl.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: ftx.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echte

El Quina, Mr. Quincy, maar vandaag val ik in je oom Pius. Gaat je de aankomende 3 uurtjes meenemen met al die dope tracks die we voor je klaar hebben staan in onze playlist. Gekke tracks, man. We gaan straks even los samen met die baddies in Belgica. Isa, die hoor je straks ook voorbij komen. En ja, deze twee, als ik ze hoor op een track, dan... Ja, ik weet niet, ik krijg een beetje mixed feelings ervan. Drake en Rihanna heb ik het over. Ja, in het verleden waren er hier en daar geruchten dat die met elkaar zouden zijn en et cetera. Natuurlijk is Rihanna met A$AP Rocky. Nou, doken er in de zomer van 2026 ook nog even wat onverifieerbare geruchten op social media. Over dat A$AP Rocky, zou hebben gezegd dat Drake probeert Rihanna van hem af te pakken. Wel een beetje ironisch, want A$AP Rocky die schijnt Rihanna van Drake weer te hebben afgepakt. Maar goed, wie het heeft gedaan, ik heb geen idee. Ze hebben in het verleden in ieder geval dope muziek gemaakt. Muziek die tijdloos is, dus die gaan we ook gewoon blijven spinnen. Drake en Rihanna, die hoor je nu hier op

Rosalía en Rao Alejandro. Med beso. In the morning. Morning. Mashup. Het is weer tijd voor die morning mashup, waarin ik dus twee tunes ga laten horen. Twee tunes die gemixt zijn tot één. Aan jou de taak om te raden van wie die twee tunes zijn en wie de artiesten zijn die je hoort. Ben jij het allersnelste straks in die NPO luisteren? Pak hem alvast erbij. Dan krijg jij van mij die Phonics sokken. En het is koud buiten, dus die hebben we zeker nodig, man. Dus Phonics sokken, die staan op het spel. Allersnelste moet je zijn in de NPO luisteren. Pak de NPO luisteren erbij. Want hier komt de morning.

Welke twee tunes hoorde je? Eentje is al heel duidelijk. En die andere zou je ook wel kunnen moeten raden. Ben jij het snelst? Welke twee tunes hoorde je van welke artiesten? Laat het weten in de NPO Luister-app. Hou je telefoon bij de hand. Want wie weet ga jij er zo meteen vandoor met die exclusieve Phonics sokken.

Okay. Ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld. In the morning. Morning mashup. Er zijn heel veel antwoorden binnengekomen voor de morning mashup van vandaag. Alleen ben ik nog steeds op zoek naar het juiste antwoord. Ja, daar ben ik een beetje in teleurgesteld. Ik had wel wat meer verwacht. Ik liet je net twee tunes horen die gemixt zijn tot één. Maar naar welke twee tunes ben ik naar op zoek? Weet jij het antwoord? Kan je het me doorsturen via de NPO Luisterapp? En ben je het allersnelst? Dan krijg je van mij die Vanix sokken. Want het is oh zo koud buiten. Dus die Vanix sokken die gaan goed van pas komen. Ik laat je hem nog één keer horen. Nog één keer. En dan wil ik gewoon alleen maar juiste antwoorden in de NPO Luisterapp zien. Dus let's go.

0: Mashup.
1: In de morning mashup van vandaag 2 tunes gemixt tot 1. Maar naar welke 2 tunes ben ik naar op zoek? En ook van wie? Heel veel berichtjes in de NPO Luister-app binnengekomen. Helaas. Shampoo, je hebt het fout. Die kwam met Bottega en Smack That. Het is niet Bottega. Of Smack That, ga ik nog niks zeggen. Roger Maurits die zegt Ekan Smack That. En Dior en Chavante met Silence. Oké. Laura die zegt Last van je en Smack That. Naomi zegt Silence van Dior en Chavante Smack That. Lindsay zegt Dior, Silence en 50 Cent in the club. Maar er was één iemand die het allersnelst was van iedereen. En die met het goede antwoord kwam. Ja. En dat is Ty Vianney.

0: 6 en Kings Road hoorde je hier op Phonix. En ja, zometeen is het ook weer tijd voor het nieuws. Irma, wat hebben we zometeen?
1: Ja, goedemorgen. In Den Haag kan je wel eens reclameborden tegenkomen voor slappe banaan, lamme wortel of acne aardbei. Wat dat is, vertel ik je zo.

0: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het Awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dope laat met hip-hop dans en echte verhalen zien hoe de drugswereld door onze samenleving loopt. Voor de een een feestje, voor de ander letterlijk de container. Vanaf 1 oktober in Theater Zuidplein. Haal nu je tickets via dopedevoorstelling.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hannes een mens is. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Rewind door je speakers met muziek zometeen van Fresh en ook Russian met Nostalgico. Maar eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3 en dat doen we met Irma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer dan de helft van de vluchten van en naar Riyad zijn geschrapt. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad komt met die maatregel na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven werd toen onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zegt dat het grote wraakacties zal uitvoeren. Vanmiddag om 1 uur staat er een speciale toespraak van de NAVO op de planning. De hoogste NAVO-militair neemt het woord op een veiligheidstop in Polen. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen en daar zal hij dan ook op reageren, zegt deze expert.
2: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning en een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
1: Ja, dat zou dan zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen. De toespraak is live te zien in de NOS-site en app om 1 uur. En een bezorgde vader is een opvallende campagne gestart in Den Haag om jongeren bewust te maken van de gevaren van vapen. Hij heeft vapesmaken verzonnen, zoals slappe banaan, lamme wortel en acne aardbei. Zo wil hij jongeren wijzen op de gevolgen van nicotine, zoals huiduitslag of erectieproblemen. Veel jongeren hebben daar namelijk geen idee van.
3: Daar heb ik wel van wat gehoord. Ik zelf merk er nog niks van.
4: Ik zou de persoon daar wel mee stoppen. Het is ook al bij gestopt, maar dan zou ik definitief mee stoppen in ieder geval, ja.
5: Je hebt nog een jong leven toch als je 18 bent en dan, ja, je gaat er verder op uitgaan. Je wilt misschien kinderen krijgen, zulke dingen.
6: En dan kijk je naar beneden en dan werkt je het hele...
5: Ja, dan werkt je stokje niet.
1: De campagne is van start gegaan bij de Haagse rugbyclub. Daar hangen grote banners langs het veld met de nep-vapes maken. En het weer eerst zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Daar kan het ook gaan regenen en het wordt een

0: morning. Je luistert nog steeds naar Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar je own Pius. En je weet het, als ik er ben... Eigenlijk maakt niet uit wie er is. Dus we hebben altijd harde tunes waar je bij valt. Ik zeg, anders ga ik voor je liegen, man. Ik zeg je eerlijk, sorry. Zometeen nog muziek van Ira Star dat ook voorbij gaat komen. Ze gaan nog even een paar kommaatjes voor je zetten. Maar daarvoor is het eerst tijd voor de dikste. Die staat op naam van de man die we voorheen kennen als Moola B. Nu gaat hij door het leven als grootmeester in treppen Moola. En ja, die man heeft 9 dagen geleden een legendarische 101 bar sessie gehoord. Ik kan bijna niet geloven dat je hem zelf nog niet hebt gehoord. Want hij staat inmiddels al over de 600.000 weergaven. En het is toch wel een bar die me echt gewoon aansprak. Waarvan ik gewoon echt moest lachen. Gewoon omdat ik het gevoel ken. En ik denk met mij een hele hoop mensen. Laten we even luisteren naar Moola B. Of sorry, Moola.
1: Als je wordt geklemd moet je niet spreken. Maar vraag om een broodje kaas en een deken.
0: Als je wordt geklemd moet je niet spreken, maar dan moet je vragen om een broodje kaas en een deken. Wauw. Ja, moet ik nog uitleggen waarover dit gaat? Ik zeg je eerlijk, die broodje kaas zijn daar niet te eten, man. In die politiecel is dat broodje kaas echt niet te eten. En die deken is nodig, want het is koud daar in die cel. Shout-out naar Moola. We gaan luisteren naar de dikste van deze week. Dit is 1 op 1.

0: uit mijn stad. De mooiste stad uit Den Haag, van Nederland, dat is Den Haag.
1: Tijd voor een bakkie biza. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een biza. Verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, dat allemaal dus zometeen.

beentjes te gaan strekken en een bakkie te gaan halen en eventjes te gaan ontspannen en luister naar dit bizarre verhaal. Want ja, zoals je weet, ik kom natuurlijk uit de mooiste stad van Nederland.

Er spoelde namelijk wat aan op het strand, waardoor op een gegeven moment de hele strand van Scheveningen gewoon moest sluiten. Ja, ja, maar de vraag is, wat spoelde daar aan? Is dat A, een bom? Is dat antwoord B, een zeeleeuw? Is het antwoord C, een zwarte bal? Ja, ja. Weet jij het antwoord? Laat het mij weten via de NPO Luisterapp. Want ik ben heel erg benieuwd hoe dit bakkie bizar eigenlijk afloopt. Want het hele strand werd uiteindelijk afgesloten. En wat er daarna is gebeurd, weet je toch, dat kan ik nu nog niet vertellen. Dus was het antwoord A wat er is aangespoeld? Een bom. Antwoord B, een zeeleeuw. Of antwoord C, een zwarte bal. Ja. Drop het in de NPO Luisteren. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord. In de tussentijd gaan we even los op die R&B shit van Henky T en KM. Je hoort ze nu hier bij

0: bizar. En ja, dat ging over een verhaal wat zich plaatsvond in het allermooiste stadje van het land.
1: Den Haag, mooie stad, achter de duinen.
0: Ja, inderdaad, ja, want op het strand van Scheveningen spoelde namelijk iets aan. En de vraag was, wat? Want het hele strand werd afgezet en ja, wat er daarna gebeurde was ook nog even een mysterie in het begin. Was het antwoord A, een bom? Was het antwoord B, een zeeleeuw? Of was het antwoord C, een zwarte bal? Veel berichten die binnen zijn gekomen. Rachel die dacht onder andere een bom. Dat is helaas niet goed. Dokla die dacht dat er een zeeleeuw die kant op was gegaan. En die zegt ook, jullie accent laat me al direct rechtsomkeer gaan. Al had ik plannen om die kant op te komen. Hé, hey, Dokla, doe rustig man. Hey, je kan niet zo praten over mijn mede-Hagenezen. Wat zie ik nog meer? Ik zie dat Jonathan een goed antwoord had. Freddy die kwam met een heel goed antwoord, inderdaad. En Jessica en Dylan die kwamen met een goed antwoord, want het antwoord was C. Een zwarte bal, maar het was helemaal met algen en zeewier omwikkeld, waardoor je niet precies zag wat het was. Ze dachten eerst inderdaad dat het A was, wat Freddy aangaf, dat het een bom was. Uiteindelijk, het was tot in de nacht aan toe, waren ze met een speciale opruimingsdienst, die daarin natuurlijk getraind zijn om dit soort dingen veilig te laten aflopen, hebben ze het voorzichtig, al dat koraal en al die algen en dat zeewier eraf gehaald. En toen kwamen ze uiteindelijk tot de conclusie dat het een zwarte bal was. En dan denk ik nog steeds bij mezelf van, fucka, wie gaat er met een zwarte bal naar het strand? Zeg maar echt, niet een bal, een voetbal, echt zo'n soort dingen veilig te laten aflopen. Hebben ze het voorzichtig, al dat koraal en al die algen en dat zeewier eraf gehaald. En toen kwamen ze uiteindelijk tot de conclusie dat het een zwarte bal was. En dan denk ik nog steeds bij mezelf van, fucka, wie gaat er met een zwarte bal naar het strand? Zeg maar echt, niet een bal, een voetbal, echt zo'n grote, weet je nog, zo'n strandbal. Maar

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: available. En ja, deze man heeft toch wel iets gezegd wat een beetje voor opschudding zorgde online. Over Amapiano en over Afrobeat. En over dus de man die we straks gaan draaien, Davido. Ik heb het over Jason Derulo. Die zei eigenlijk online dat Diamond Platnums invloedrijker was bij de start van Afrobeat en Amapiano dan grotere namen zoals bijvoorbeeld ja, Wizkid en Davido, etc. Heel veel mensen waren het er niet mee eens online. Dus het zorgde zeker voor wat discussie ook. Hè, omdat Amapiano en die stijl alles alleen maar aan het groeien is. Maar ik denk dat Jason Derulo wel een beetje verstand ervan heeft,
1: Jason.
0: Toch? Samen met 2

0: Davido en Moussa Keys met Unavailable hier op Phonics. Ja, zometeen nog veel meer bangers die voorbij gaan komen. Fresh en KM, maar zometeen ook het nieuws van NOS op 3. En dat doen we met Irma. Vertel Irma, wat gebeurt er zometeen?
1: Ja, wat doe je als je ontslagen bent en wraak wil nemen? In België nam een man wel een heel bijzondere en vooral dure wraakactie. Ik vertel je zo wat hij heeft gedaan.

0: €100 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnyx FM op TikTok.
3: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peutery, Blue Ridge en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.

0: jaar Studio 100, groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie,

0: Food for Vibes.
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Rewind door je speakers met straks muziek van Fresh en KM. En Frenna die komt ook nog voorbij. Maar eerst tijd voor het nieuws van NOS op 3. En dat doen we met Irma. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Spoorbedrijven maken zich zorgen over alle zelfdodingen op het spoor. Elk jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door voor een trein te springen. Vervoerders vinden dat veel te veel en starten een campagne. Onder meer om te laten zien dat het enorm veel impact heeft op hun personeel. Machinist Michel heeft het ook meegemaakt en hij werkte toen pas een paar maanden bij de NS.
4: Ja, het doet heel veel met je. Op dat moment heb je heel veel adrenaline. En dan ga je gewoon je dingen doen, want je hebt een alarmoproep die je moet plaatsen. De conducteur inlichten en allemaal nog technische dingen met je trein doen. En daarna gaat je adrenaline weg en ja, ik begin dan wel te huilen omdat je toch een mensenleven kwijt bent.
3: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt, dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. En een bijzondere wraakactie in België. Een ontslagen tandarts is met zijn gloednieuwe Porsche 2 keer een tandartspraktijk binnengereden. En dat gebeurde net over de grens bij Hulst. En op beelden is te zien dat de gevel van de praktijk eruit ligt en de auto midden in de behandelkamer staat. De tandarts wilde met zijn actie wraak nemen omdat hij was ontslagen en hij raakte licht gewond. Voor het eerst in 20 jaar doet een Nederlands vrouwenteam mee aan een wereldkampioenschap formatiespringen in het skydiven. Funky Falcon, zo heet de groep van 4 Rotterdamse vrouwen, vertrekt vandaag naar het WK in de VS.
5: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK.
3: Ja, en nu mogen ze dus naar het WK. Om punten te verdienen op het kampioenschap moeten ze met z'n 4 verschillende letters en cijfers in de lucht maken. Terwijl ze met 200 km per uur naar beneden vallen. En dat dan ook nog eens onder tijdsdruk.
5: Nou, dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
3: Er gaat altijd een skydiver met ze mee die het team filmt tijdens de sprong. En op basis van die beelden geeft de jury punten. En het weer, nu nog zonnig, maar later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En daar kan het ook gaan regenen. Het wordt een graad of 17.
2: Thank you, Irma. Zometeen dus Fresh en KM, Bare Minimum. Eerst tijd voor Frenna, Jonna Fraser en Doughboy. Dit is F.

die ik zo meteen ga draaien is toch wel iemand die je houdt van de herfst, houdt van R&B en nu op dit moment de nummer 1 R&B song heeft van Nederland. Hij niet alleen, samen met zijn broertje. Ik heb het over Ronnie Flex en ADF Samski. En ik loef die verhouding, zeg maar, van broer en broertje. Hoe ze ook bewegen in de game. Natuurlijk, ik zou het geweldig vinden om bijvoorbeeld een soapserie te zien van die twee. Weet je, laat Ronnie Flex en ADF Samski door het hele land gaan. Laat ze toffe dingen doen. Zet er een camera op. En ik denk dat ja, toch wel heel veel mensen erin geïnteresseerd zullen zijn op tv. Dus hey, toch, misschien kan ik een puntje pakken daar zo. Maar in ieder geval, het is koud buiten. Dus ik denk dat een goede R&B-song ja, wel gaat werken om even wat warmte te brengen. Dit is die nieuwe tune van Ronnie Flex en ADF Samski. Schijn je licht op mij. New music. New music. Nieuw op 5.

Die hoorde je hier bij Phonics. Rewind nog steeds door je speakers. En je weet het, ik heb alleen maar bangers voor je klaarstaan. Gevaarlijke bangers. Dangerous, die er bijvoorbeeld aan gaat komen. Van onder andere Meek Mill. En ja, toch wel het laatste feitje wat ik van Meek Mill voorbij heb zien komen. En daar geef ik echt, je weet toch, daar doe ik mijn petje voor af. Al heb ik hem nu niet eens op. Maar is dat hij een ambitie heeft om samen te gaan werken met OpenAI. Om uiteindelijk, hè, artificial intelligence, hoe je het ook wilt noemen, AI in ieder geval. Die wilt hij dus gaan brengen naar scholen, leerprogramma's voor scholen. Om daar ook beter mee om te gaan, om natuurlijk in de toekomst ook, ja, want alles wordt tegenwoordig AI. Dus ja, het is goed om te zien dat hij investeert en ook nog eens in de plek waar hij vandaan komt. Philadelphia, ja, Philadelphia, shout-out naar die man.

Breathe. En zometeen is er geen ruimte om te ademen, want straks is het 15:15 en dan mag jij op de stoel van de DJ gaan zitten en dan mag jij gaan bepalen welke tracks wij gaan draaien. Misschien een tune die je even wat meer energie gaat geven. Een tune waar je misschien... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat voor mood je zit. Je weet toch, het hangt aan die vibes waar je bent op dit moment. Alles is welkom. Zolang het maar hard is, drop het in de NPO Luisterapp. Ik zie alle berichtjes graag tegemoet komen voor 15:15 zometeen. En dan ga ik alvast een goede selectie maken, want ja, we gaan knallen. We gaan knallen. Tot die tijd moet je even rustig blijven. Dat is wat KM zegt. Blijf rustig. Ajo!

0: jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonix te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Quincy. Het is bijna 1:15 en dan weet je, 1:15. We gaan even wat heerlijke tunes straks erin knallen die jij mag bepalen. Dus drop het in de NPO Luisterapp en wie weet hoor je het zometeen. Ik ben nog in de tweede klas.

0: Ik hou van de maandag. Het is natuurlijk weer de eerste start van een nieuwe week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En zo ook weer in kwartfrequentie. Laat jouw favoriete tune dus achter in de NPO-luisterapp. Wie weet draai ik hem zo meteen. Maar ik merk toch wel dat mijn Hagenezen vandaag wel echt in de building zijn. Hè? Helemaal naar dat bakkie bizar. Shout-out naar al mijn Hagenezen, man. Ja, sorry, ik kan het echt niet laten.
1: Den Haag, mooie stad achter de Danny.
0: Ja, nee, ik kreeg een berichtje binnen van Ali. Ali zegt, yo, Joes, ik heb lang niks van Mr. Schizo gehoord op Phonix. Zou je zijn nieuwe tune Space kunnen draaien voor kwart voor Quincy? Zou ik heel erg waarderen. Ik ben op dit moment aan het knallen met de pakketten. Iedereen zijn pakketjes rond aan het brengen in Leiden tot aan Oegstgeest. Shout-out naar jou. Kijk eens, shout-out naar jou, man, Ali. We gaan het regelen. Ik heb hem voor je klaarstaan. Een echte OG van Den Haag, Mr. Schizo. Dit is Space.

0: Die wilde heel graag 50 Cent horen. When it pours, when it rains, it pours. Ja, mijn Engels is niet zo goed als mijn Nederlands, man. En mijn Nederlands ook niet goed, dus dat is het probleem. Nee, shout-out naar jou, Ashraf. Ik heb hem voor je klaarstaan. 50 Cent, when it rains, it pours.
1: Wat voor Quincy. Panic. Fun.
2: Yeah, it's 50.

Zomermarketeer Scary Ashraf, hè? When it rains, it pours. Ik kreeg nog een bericht binnen van Mike. Ik ben lekker aan het schilderen. Sta op mijn laddertje met Funnix op de achtergrond. Ik ben alleen vandaag, dus ja, de box op. Zou je Rock My World van Michael Jackson kunnen draaien? Ja, dat gaan we voor je regelen, man. Dat gaan we regelen, broski. Ik heb hem voor je klaarstaan, de laatste tune. Voor Rewind. Ga hem erin gooien. Genieten van Mike. Maak er een mooie dag van. Nergens naartoe. Ga zometeen Chris, die voor je klaar zit. En wij gaan genieten van Michael Jackson, man. Hey, begin te dansen, Mike. Maar niet te hard, hè. Straks val je van die ladder. Dat is niet de bedoeling.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
6: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Hey, gaat het wel?
8: Telefoon is afgesloten. Kan de kapper niet betalen. Geen geld voor festivaltickets. Ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
7: Ja, dat is zo stressvol. Maar luister dan. Heb je Geldfit al eens gecheckt?
8: Geldfit?
7: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
9: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. Ze starten daarom een campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was heel lang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
1: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan. Omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Ander nieuws dan. Een tandarts in België is gisteravond twee keer met zijn auto een tandartspraktijk ingereden. Ja, de Roemeense man deed dat nadat hij daar was ontslagen bij die praktijk, schrijft de VRT. Uit wraak ramde hij met zijn Porsche een glazen deur en vervolgens reed hij door de wachtkamer. Daarna reed hij weer achteruit, ramde hij de tandartspraktijk opnieuw. Er was niemand in die praktijk, maar volgens de VRT was de schade wel gigantisch. De Belgische brandweer was een paar uur bezig met het opruimen van de schade. En de Roemeense man zelf raakte lichtgewond en werd later opgepakt. En je kan heel eventjes geen boodschappen van de appie laten bezorgen. Want door een storing doen de website en de app van Albert Heijn het eventjes niet. En ook moet je even scherp zijn op de prijzen in winkels, want de prijskaartjes bij de schappen zijn verouderd. Ja, of het gaat om een hek is nog niet duidelijk. Zelf noemt Albert Heijn het een IT-incident. Deze klanten vinden het allemaal geen probleem.
2: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet. En zo, dus,
3: Ja, je kon niet met die scanapparaten werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
2: Ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière, dus gaan we vaker doen.
4: Wat wij nodig hadden, dat hebben we. En we hebben weer gewoon gezellig in de rij gestaan.
0: En ook de etels in Gal en Gal hebben last van die storing. Het weer vanmiddag veel zon, een graad of 15 is het. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buitjes over. Morgen een bewolktere dag, het is ook regenachtig dan. Het wordt wel weer wat warmer, maximaal.

0: Wat is nou eigenlijk erger voor het mannenego? Is dat een vrouw die meer verdient dan jij? Of een vrouw die jou helemaal niet nodig heeft?
1: Chris.
0: Want sommige mannen kunnen dus echt niet tegen als hun vrouw succesvol is dan zijzelf. Dat vertelde in ieder geval Roxy Rosa afgelopen week

0: altijd even soepel, zegt ze.
1: Sowieso heeft iemand het wel eens naar me uitgesproken van ik merk dat ik op mijn tenen moet lopen en dat ik niet kan bijbenen op dit moment. Dus dat geeft een bepaalde druk, want ik ben gewoon een man van principes en ik kan jou dat nu niet geven, zeg maar. Dus nu heb ik iets van, gaat het wel samen? Zeg maar, moet je niet eerst gaan focussen op je carrière en dan kijken of er ruimte is voor een relatie?
0: En dat vind ik best wel bijzonder. Dus je hebt een vrouw die haar eigen geld verdient, haar eigen dromen najaagt, voor zichzelf kan zorgen en dan ga jij je onzeker voelen. Nou, blijkbaar zien sommige mannen dat toch anders. Die willen best een succesvolle vrouw, zolang ze maar niet succesvoller zijn dan zijzelf. Terwijl Roxy vooral een man zoekt die haar aanvult en haar ambitie steunt. En blijkbaar wil ze daar vooral meer van. Je hoort daar nu op Phonics.

0: Ronnie Flex, Arie Semsky, schijn je licht op mij. En heb je ook een trauma aan die ene zin van... Het is hier geen hotel!
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?

0: Dear Mama, you say the words that can get me back in focus.
1: Say the words that can get me back in focus.
0: Mocht je Engels trouwens een beetje roestig zijn, nou, vriendin van de show Google, die heeft hem even voor je vertaald.
2: Jij spreekt de woorden uit die me weer op het juiste spoor kunnen zetten.
0: Ja, en dat is gewoon zeker waar. Want wat dacht je van, ja, denk je dat kaboutertjes dat gaan opruimen voor je? Of deze lijn, ik ben niet een van jouw vrienden, ik ben jouw moeder. Echt typisch van die uitspraken die je moeder vroeger naar je hoofd slingerde als je weer eens iets had geflikt. Of als je ouders jou een levensles wilden meegeven. Ik heb dat heel sterk met mijn eigen moeder ook. Die zei altijd tegen mij, Chris, als je nergens voor staat, zal je overal overvallen. Besef die lijn. Als je nergens voor staat, zal je overal overvallen. Tot op de dag van vandaag zit dat gewoon rent-free 24/7 in mijn hoofd. Een soort van engeltje op mijn schouder. Maar dan de hele dag die me vertelt wat ik dan moet doen of welke beslissing ik moet maken. En daar ben ik oprecht heel dankbaar voor. Maar je hebt ook die uitspraken van, ja, kom me iets vragen hierna, hè? Als je bijvoorbeeld nee hebt gezegd op iets. Allemaal van die uitspraken die rent-free leven in je hoofd van je ouders. Dus ik ben nu benieuwd naar hoe zit het bij jou? Welke uitspraak van je ouders leeft nog steeds 24/7 in je hoofd? Maakt niet uit of je 30, 35, 25 bent, 16 jaar. Die ene uitspraak van je ouders, ik weet zeker, die zit nog steeds in je hoofd. Die wil ik weten. Laat het doorkomen.

0: You say the words that can keep me back in focus.
1: Jij spreekt de woorden uit die me weer op het juiste spoor kunnen zetten.
0: Ja, oké, okay, maar welke uitspraken waren dat van je ouders? Liquenda had dat met ben je in de kerk geboren. Jessica had dat met ruim je spullen achter je reet. Dat zit heel vaak in haar hoofd. Mike, hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Selex.
0: Met welke uitspraak had jij dat, Mike?
2: Ja, ik heb dat met mijn vader. Die zei altijd, mensen moeten niet onder je uit kunnen komen. Dat, heeft te maken met dat je altijd je best moet doen met wat je doet en wat je kan. En zodat mensen jou nooit zullen vergeten. Oké, als ze je een keer nodig hebben, dan dat ze jou bellen met, om advies gaan vragen en dat soort dingen. Je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je altijd je best doet in de dingen die je doet.
0: Mooi, man.
2: Ja, of mensen wat van je vinden of niet, je moet gewoon zorgen altijd dat je laat zien wat je waard bent.
0: Altijd op je A-game zijn. Maar gebruik je dat ook als schilder, zeg maar? Hoe gebruik je dat in de praktijk?
2: Ja, je moet gewoon zorgen dat alles gewoon netjes gebeurt. Dat je altijd je troep opruimt, je spullen schoonhoudt en dat soort dingen. En dat je geen potje van maakt. En
0: ik hoor
2: dat
0: je
2: altijd vriendelijk bent naar klanten en dat soort dingen.
0: Ik hoor dat, Mike. Ik moet jou inhuren als schilder. Jij bent de perfecte guy hiervoor, man.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Thanks, Mike, voor het delen.
2: Geen probleem.
0: Later! Lucas, hele goeiemiddag.
3: Hey man, goeiemiddag.
0: Met welke uitspraak had jij het dan?
3: Ik had vroeger, toen ik nog thuis woonde bij mijn madre, en dan zat je lekker te gamen en dan was het etenstijd en dan hoorde Lucky, eten! En dan gewoon doorgamen. En dan was het op een gegeven moment Lucky, eten! Gewoon doorgamen. En dan was het Lucas, Johannes, huppelupup! En dan was het gauw die headset in die controller weggooien en rennen, Mattie.
0: Hey, zodra je je volledige naam hoort met tweede naam erbij, dan ben je klaar.
3: Dan ben je al te laat.
0: Rennen.
3: Eigenlijk.
0: Maar kreeg je dan nog een pak slaag van je ouders? Ze dachten van, nou, het is wat het is, hij is gekomen.
3: Niet letterlijk pak slaag, maar ik was wel altijd de laatste die mocht opscheppen.
0: Wow.
3: En dan gewoon altijd zo die pijnlijke blik de hele tijd, terwijl zij bij iedereen aan het opscheppen is en mij expres als laatste doet. Ik weet niet of dat expres was, maar het begon op een gegeven moment wel op te vallen als ze boos was.
0: Maar dacht je dan niet van, oké, op het moment dat ze me de eerste keer roepen, dan ga ik alvast rennen? Of zat je te diep in je game?
3: Nee, want je gaat vaak dan net lekker op streak, weet je. En die uitspraak van, ja, ik kan ook op pauze. Nee, ik kan niet op pauze, maar je moet wachten.
0: Ik hoor het al, Lucas. Je hebt het een trauma, hè?
3: Kleintje.
0: Hey, thanks, man. Later.
3: Ja, toch. Rustig.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Hey, gaat het wel?
9: Telefoon is afgesloten. Kan de kapper niet betalen. Geen geld voor festivaltickets. Ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
8: Ja, dat is zo stressvol. Maar luister dan, heb je Geldfit al eens gecheckt?
9: Geldfit?
8: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
10: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
13: Wat is er gebeurd?
14: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
12: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
15: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
12: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
13: China, dit was niet jouw schuld.
12: Sugar. Nu nog steeds in de bioscoop te zien.
16: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
17: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
18: In the mood for vibes?
19: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
18: Jij brengt de mood bij de vibes.
19: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als er sterke aanwijzingen zijn dat een kind wordt mishandeld, moeten hulpverleners zo snel mogelijk met het kind zelf kunnen praten. En zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Met die nieuwe wet moeten kinderen beter en ook eerder geholpen kunnen worden. Kinderen moeten op die manier beter gehoord, gezien en geholpen worden. Want het gaat nog te vaak mis, zegt dit Kamerlid van D66.
1: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: En experts roepen al veel langer dat kinderen meer gehoord moeten worden als er een vermoeden is van mishandeling. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is volledig ingestort, ziet onze correspondent Saskia Houtuin.
3: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getale uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De winkeliers in Parijs zijn er helemaal kapot van natuurlijk. Maar het goede nieuws is wel dat er niemand gewond is geraakt. Ja, misschien ken je het jeugdwoord van vorig jaar nog wel. Duitsland heeft nu ook de verkiezingen voor deze jeugdwoorden. En de uitslag is bekend en die is best opvallend. Want de volledige top 3 bestaat alleen maar uit Engelse woorden. Geen enkel Duits woord wist de finale te halen. De meeste stemmen gingen naar het woord ragebait. Dat is een social media term die verwijst naar uitspraken die bewust bedoeld zijn om irritatie op te wekken. Het Nederlandse jeugdwoord van dit jaar wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Het weer vanmiddag veel zon bij een graad of 15. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buien over. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. Het wordt wel weer wat warmer hoor. Maximaal 18 graden.
4: Chris. Jonna Fraser, Shirek hoor je zo meteen naar Distinct Amor.

namelijk 5 tracks van 1 artiest in mijn blender gestopt. Ja, inmiddels weten we dat die blender van mij is eigenlijk aan vervanging toe, maar hij is gewoon zo leuk. Er komt altijd de beat blender uit, helemaal gecrushed in allemaal verschillende stukjes, hele korte kleine stukjes aan muziek. Maar je hoort nog steeds welk

0: Tornado van Our Star hier op Phoenix. Beat Blender. Wil niet te rauw op je komen. Ik snap dat het maandag is, dat we de week een beetje aan het opstarten zijn. Maar er zijn best wel wat foute antwoorden binnengekomen in de NPO Luisterrap. Onder andere van Martijn en Jeffrey, die denken dat het Beyoncé is.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Nope. Nick gaat voor Rihanna. We listen and we don't judge. Hebben Chanel van Esperance, die denken dat het Mary J. Blige is.
2: Oh my god! Wow!
0: Nee. Ook niet goed helaas. 5 tracks van 1 artiest zitten dus verstopt in een beatblender. Jou te raden welke artiest het is. Heel langzaam aan. Heel langzaam.

ga je een extra hint meegeven. Want de artiest die vandaag in de B-planner zit, is trouwens de vrouwelijke artiest. En ze staan niet alleen met make-up, maar vooral ook zonder make-up heel knap. Hoor je hem? Deze vrouwelijke artiest is

0: al vandaag. Ben jij team Churis geven de NPO luisteraar omdat je meteen wist welke artiest het is? Of zit je echt nog in de twijfel en heb je totaal geen idee? Dat zijn een beetje de antwoorden die binnenkomen. Onder andere Beyoncé die je net hoorde, Rihanna, Mary J. Blige. Kan wel even doorgaan. Het zijn antwoorden in ieder geval niet goed zijn. Mocht je hem gemist hebben, zo klonk die vandaag. Deze vrouwelijke artiest is niet alleen met make-up, maar vooral ook zonder make-up heel knap. En dat is niet omdat ik het dat vind. Ik vind het ook heel knap zonder make-up. Maar er zit namelijk iets achter. Wat erachter zit, dat hoor je.
1: Hey Chris, dit is 100% Alicia Keys. Bye.
0: Yes, Alicia Keys dus in de Beat Blender. De tracks die je kon horen waren Falling, If I Ain't Got You, My Boo, No One en Empire State of Mind. En die hint verwijst natuurlijk naar 2016 toen ze steeds vaker zonder make-up openbaar te verschijnen was. Ze had zelfs een hele no-make-up beweging gemaakt. Dus sowieso een hele dikke

0: gefeliciteerd.
1: Hey, top man, bedankt. Eindelijk.
0: Eindelijk, je bent er doorheen gekomen, man.
1: Ik heb hem eindelijk.
0: Hey, wat doet dat met je als je een keer de Beeplan hebt gewonnen?
1: Nou ja, mijn collega die wilt al 2 maanden lang die sokkies. En ik heb hem nou voor ze geregeld, dus het doet me goed.
0: Ah, lief. Je gaat het gewoon weggeven aan je collega dus?
1: Ik ga het aan mijn collega weggeven. Ja, die is een gigantische fan van Phoenix. Hij luistert altijd met heel veel liefde naar. Dus nou, ik dacht, dan kan ik het aan hem geven.
0: Leuk man. Is je collega in de buurt toevallig?
1: Mijn collega is toevallig wel in de buurt.
0: Ah, ja, dan willen degene tegen ons spreken.
1: Hij is verlegen.
0: Oké. Hey, die sokken komen jullie kant op dus. En Alicia Keys zat in de Beeplan. Welke track van haar wil je horen?
1: Doe maar Empire State of Mind. Check.

Fresh Roby en Lassa. Met exotisch sangria hier op Phonics. Zometeen ook nieuwe muziek van Bees and Honey, Oh My Lay, Beam As We Get High. En heb je trouwens ook het idee dat je tegenwoordig vaker bij de benzinepomp staat, met tankstation? Dat zou zomaar eens kunnen kloppen. En de reden zit dus letterlijk in je tank. Kijk in je tank.

0: altijd als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

ze tegenwoordig stiekem water bij de benzine gooien? Ik zweer, hè. Ik tank, ik knipper twee keer met mijn ogen. Later brandt dat lampje gewoon alweer. Kijk, vroeger gooide je 60 euro in zo'n pomp, weet je wel. Dacht je van, oké, dan heb ik een volle tank. Ik zie deze pomp pas over 2 weken weer. Nu gooi je er 60 euro en denk je van, waar is mijn hele tank gebleven? Die meter gaat precies nergens naartoe. En ik dacht dus ergens, ah, misschien ligt het aan mij. Misschien rij ik ineens alsof ik Max Verstappen ben of zo. Maar blijkbaar is mijn gevoel niet helemaal onzin. Niet dat ze straks bij een tankstation met een tuinslang je benzine staan aan te lengen voordat ik een rechtszaak aan mijn broek heb hangen. Maar in E10 benzine, dus E10, zit dus tot 10% bioethanol. En dat bevat dus minder energie dan gewone benzine. En volgens de ANWB kan je auto daardoor dus 2,5 tot 5% meer gaan verbruiken. Dus je tank is niet helemaal lek. Je benzine is gewoon wat moe. Al is dat natuurlijk niet het grootste probleem, want volgens ANWB kost een liter benzine gemiddeld zo'n €2,42 tegenwoordig. Dus die 60 euro waar je vroeger nog trots mee stond af te rekenen, daar krijg je nu nog geen 25 liter voor. Je betaalt dus gewoon meer voor minder liters. En dan met die E10 erbij kunnen de liters ook nog iets minder ver brengen. Eigenlijk is benzine tegenwoordig gewoon een soort van zak chips geworden. De prijs is omhoog gegaan, de inhoud is omlaag gegaan en je staat 3 dagen later gewoon weer in de winkel.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Deze Tata.
2: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
2: Maar doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
3: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geeft je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
3: Hey, gaat het wel?
4: Telefoon is afgesloten. Kan de kapper niet betalen. Geen geld voor festivaltickets. Ik kan niet eens even een drankje doen met mijn vrienden.
3: Ja, dat is zo stressvol. Maar luister dan. Heb je Geldfit al eens gecheckt?
4: Geldfit?
3: Ja, Geldfit. Je kan ze gewoon gratis appen bij vragen over geld.
5: Geldstress? App dan nu met Geldfit. Zij denken mee bij vragen over geld. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
10: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
11: Ik denk dat vragen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
12: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
11: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
13: De spookvoetballer. 12 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
14: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
14: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
14: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgens de opperbevelhebber van de NAVO is dat militaire bondgenootschap klaar voor welke dreiging dan ook. Daarvoor hield hij een toespraak in Warschau. De Amerikaanse generaal is de militaire baas van de NAVO-troepen in Europa. Hij wilde ook nog wat duidelijk maken aan Rusland, denkt mijn collega Chris Ostendorf.
1: Haal het niet in je hoofd de NAVO te testen met bijvoorbeeld kleine invallen in Baltische staten, want zo is de boodschap, daar zul je spijt van krijgen. We zullen een aanvalsmacht breken, maar wees ook gerust, Poetin, hoorde je hem bijna eigenlijk zeggen zonder het woord Poetin te noemen. Zodra we je militair hebben verslagen, dan stoppen we ook zodra jouw aanvalskracht is gebroken. Hij zei, de NAVO is er dan niet op uit om het aanvallende land, het regime van zo'n land ook te vernietigen. En dat laatste is ook allemaal bedoeld om vooral niet te escaleren, want de wereld is op dit moment al gevaarlijk genoeg.
0: In Frankrijk heeft een jongen van 14 op zijn middelbare school de directeur en een docent neergeschoten. Dat gebeurde in een plaats in de buurt van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot wapen, mogelijk een jachtgeweer. De jongen van 14 is opgepakt en waarom hij heeft geschoten is nog onduidelijk. Schepen op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen hoeven niet meer 300 kilometer om te varen. Ze kunnen namelijk weer allebei de kanten op. Door het lage waterpeil was er ruim 2 weken lang éénrichtingsverkeer, maar nu staat het water weer hoger. En het kabinet wil dat er nieuwe regels voor dierentuinen komen. Ja, dierentuinen die willen innoveren krijgen nu vaak te maken met een heleboel extra regels en vergunningen. En dat terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben. Juist omdat ze niet innoveren. Nou, in de Amsterdamse dierentuin Artis merken ze dat ook. Zoals bij de verbouwing van een aquarium.
2: Een voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld aan moet geven hoe groot de stenen in een bepaald aquarium zijn. En waar je ze precies neerlegt. Terwijl dat iets is waar we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben. Want het ligt een beetje aan hoe die groep vissen zich daar omheen gedraagt. En misschien willen we dus wel in het ene seizoen meer naar links hebben liggen en het andere seizoen meer naar rechts. Dat zou dan betekenen dat we dan per verandering eigenlijk weer opnieuw die vergunningsaanvraag zouden moeten doen.
0: Ja, bij Artis willen ze graag dat er alleen regels zijn voor de grote lijnen. Zo kunnen de dierentuinprofessionals zich richten op de details. Het weer zonnig bij een graad of 15. Later vanavond vanuit het westen buitjes. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.
3: Yes sir, met muziek vanavond.

Je zou denken dat Donny Roelfink de afgelopen jaren al genoeg klap heeft gevangen. Maar hij gaat zich blijkbaar binnenkort vrijwillig in elkaar laten slaan. Je weet misschien nog wel van een paar jaar geleden, tijdens het opnemen van een video voor zijn socials, werd hij dus overreden door een Hummer. Hij had 5 ribben gebroken, een klaplong. Als dat dan nog niet genoeg was, kreeg hij daarna ook nog eens teelbalkanker. Vreselijk nieuws natuurlijk voor hem. Gelukkig is hij allemaal bovenop gekomen. Maar in plaats van lekker veilig op de bank te blijven zitten, denkt Donny Roelfink nu van, weet je wat mij een goed idee lijkt? Een paar flinke klappen tegen mijn hoofd. Hij is namelijk een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van Boxing Stars. Dat

met 100 tranen. Besef, je zit vandaag eigenlijk gewoon op de afterparty van je weekend.

0: mooie tuner.
1: Yo, Chris, draai alsjeblieft mijn homie met Bumpy Ride voor mij. Brugklastijden, onschuldig meezingen. Niet wetende wat je zingt, beseffen wat je zingt. Deze banger moet je draaien.
2: De power!

0: een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: Met Lali Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
8: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: China, dit was niet jouw schuld.
5: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
4: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peutery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
6: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
7: Deze Tata...
8: Pakken dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
7: ...heeft een missie.
9: Maar wacht, storten ze klaar als zijn, jongen.
8: Doe even lekker rustig, G.
10: Je komt toch vanavond?
8: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
9: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
5: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
8: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3... met zometeen deze sportvrouw die er zin in heeft.
1: Power to the women.
0: Ja, waar ze zo'n zin in heeft, vertel ik je zometeen. Ik begin met ander nieuws, want het is nog steeds niet duidelijk waardoor de technische storing bij de Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal komt. Het zou gaan om een cyberveiligheidsincident, zegt het moederbedrijf van de Appie. En zo'n incident kan letterlijk van alles zijn, zegt mijn economiecollega Roland Muller.
2: Wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar de verschillende cyber-experts die we hierover spreken, die hebben het in ieder geval heel erg over een hele stevige impact. En het feit dat er zoveel systemen plat zijn gelegd, preventief. Ja, dat wilde wel echt heel duidelijk iets zeggen over de ernst van de situatie.
0: Websites, apps en ook de klanten. De service van Albert Heijn doen het door die storing allemaal niet. Spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. En ze starten daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven op het spoor. En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest.
0: Maar geluk bij een ongeluk raakte niemand gewond in Parijs en het vuur sloeg ook niet over naar andere gebouwen. En voor het eerst in 20 jaar doet er weer een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK-formatiespringen in het skydiven. Ja, bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. De cameraman die springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. En het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf Funky Velger noemen.
1: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van nou, we willen heel graag dan naar het WK.
0: Ja, de vrouwen van Funky Velken die vertrekken vandaag naar Arizona in de VS, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Heb ik nog weer voor je. Vanavond begint droog, maar later vanavond komen er vanuit het westen wat buikjes aan. Morgen een grijze en regenachtige dag. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.
4: En zou je zoveel van jezelf houden om het je

0: Ja, de muziek stopt.
1: Hè? Mijn dinges doet het niet.
0: Je dinges niet?
1: Nee.
0: Wat niet? We staan er weer lekker op de maandag.
1: Hoor je
0: mij? Nee, ik hoor je ook niet echt eigenlijk. De mic doet het nog steeds niet. Nee. Toppie. Nee, goed. Goed om te weten, jongens. Ja. Bolsie maandag. We zijn er weer. De middagshow met Noorden en Wef. Wef gaat even een goede plek zitten en hoor je ons zo meteen. Ja.

0: Okay. Er is nog hoop voor een aantal mensen, waaronder Nordin.
1: Nordin
2: en Wes.
0: Ja, ik heb iets echt bizars. Gewoon mijn haren stonden overeind toen ik het zag. Ik kon het niet geloven. Er is blijkbaar een Nederlandse vrouw. En sorry, lieve schat. Ze heeft geen partner, maar ze heeft besloten dat ze met haarzelf gaat trouwen.
3: Dan verklaar ik jou hierbij getrouwd met jezelf.
4: Ik ging vandaag mezelf het ja-woord geven. Dat je gewoon de liefde ook in je eentje mag vieren. En je dus niet hoeft te wachten, in mijn geval, op de vraag van een man. Dat is wel gewoon heel erg leuk.
0: Nou, ik moet het even gaan uitzoeken. Dit is dus geen wettelijk huwelijk. Ik dacht dat namelijk. Maar dit is dus een symbolische zelfliefderitueel. Ja, sorry. Echt kap met deze dingen.
5: Zo.
0: Ik vind het niet normaal. Trouwen doe je omdat je de liefde gaat verbinden tussen twee personen. Niet met jezelf. Ik had echt zoiets van, dit voelt voor een reden zo narcistisch aan. Ik hou zoveel van mezelf dat ik met mezelf ga trouwen. Ja,
5: ik vind het niet zo gek aanvoelen allemaal. Het is toch gewoon self-love season.
0: Leuk van je dat je voor jezelf houdt. En dat is hartstikke goed. Maar waarom ga je dan een heel huwelijk...
5: Omdat ik denk ik ook niet meer met een vrouw ga trouwen.
0: Dus jij zou ook met jezelf trouwen?
5: Kijk, wat het is. Stel ik zou met iemand gaan trouwen, dan vind ik het mooi als je daar...
0: Heb je dan ook seks met jezelf? Heb je dan ook ruzie met jezelf?
5: Nou, als ik seks met mezelf kon hebben, dan was mijn leven een stuk makkelijker geweest. Dat is wel... maar ik vind namelijk, als je dan gaat trouwen, ja, dan is het mooi als je samen iets vanaf nul opbouwt.
0: Samen.
5: Ja, maar dat nulpunt is er niet meer bij mij.
0: Ja, kap.
5: Dus als er nu een vrouw, zeg maar, er zou nu ooit een volgende vrouw komen, dan zou ik daar nooit meer mee trouwen.
0: En als zij ook gewoon dingen in haar leven heeft bereikt, wat zit je nou te doen alsof alleen maar niets nutten je aanspreken?
5: Ja, zo bedoel ik het helemaal niet.
0: Oh,
5: alleen maar niets nutten me aanspreken, maar ik bedoel van, we hebben dat niet samen opgebouwd.
0: Kijk, dat je van jezelf houdt, oké.
5: Okay, ik heb het opgebouwd.
0: Jeetje,
5: dus ik trouw met mezelf.
0: Ja, echt zo?
5: Ik heb het opgebouwd.
0: Pick me, kijk, ik ga trouwen met mezelf. Nee, Iedereen moet het zien.
5: Ik denk dat ik wel met mezelf zou kunnen trouwen.
0: Ja, dat geloof ik ook echt. Maar ik ben heel erg benieuwd. Zou jij met jezelf trouwen en waarom? Laat het ons weten in de NPO Luisteren.
5: Ja, ook als je dus helemaal niet met jezelf kan trouwen, zoals wij zijn gewoon benieuwd. Zou je met jezelf trouwen en waarom? Laat het weten in de NPO Luisteren.

0: Lopez, Ozuna en Cardi B. En zou jij met jezelf kunnen trouwen? Wef wel. Noordin en Wef. Dan weet je zeker dat het huwelijk een keertje stand houdt bij jou.
1: Jij vindt dat zo leuk om te zeggen?
0: Nee, dat vind ik helemaal niet leuk om te zeggen. Maar hoe vaak ben je nou ten huwelijk gevraagd?
1: Ik ben in totaal, dan moet ik het wel goed even zeggen, 2 keer ten huwelijk gevraagd.
0: Moet je daar zo lang over nadenken?
1: Ja, ik ging even nadenken.
0: Is er nog een derde waar we misschien niks van weten?
1: Nou ja, dat is een gesprek die ik met mijn dochter moet hebben. Omdat ze denkt dat ik toch getrouwd ben met haar vader. Mijn eerste dochter die denkt dat namelijk.
0: De saxofoon getting louder en louder naarmate we langer over jou...
1: In ieder geval, we hebben het hier over. Omdat er dus echt een Nederlandse vrouw is die getrouwd is met haarzelf. Hoezo? Ja, ik vind dat toch niet erg om te zeggen.
0: Ik vind het gewoon grappig van jou.
1: Je vindt het grappig van mij? Ja, ik ben een keer getrouwd geweest. Jij niet. Of jij überhaupt nog gaat trouwen, is de grote vraag.
0: Ik ga nooit meer trouwen, alleen nog maar met mezelf.
1: Met jezelf. En ik ben benieuwd of jij dat misschien ook zou doen. Bas die zegt, Wef speaking straight facts. Sofie die zegt, ik ga op solo date. Lekker solo naar restaurantjes of een spa. Dus eigenlijk ben ik al met mezelf getrouwd. Best duur allemaal, maar ik zie het dan wel als partneralimentatie.
0: Oh, nou, Robertine laat volgende van zich weten.
2: Goedemiddag. Kijk, met jezelf trouwen, dat kan gewoon zeer zeker niet. Weet je, trouwen doe je met 2 mensen. Weet je, mensen moeten ze kappen met dat soort onzin. Trouwen met jezelf, trouwen met een huisdier, trouwen met een sekspop, weet ik veel. Mensen moeten ermee kappen.
0: Robertino is boos in de NPO-luister-app. Ik hoor hem niet. Ja. Die zegt het volgende. Nee man, ik ga toch ook niet met mezelf trouwen. Wie gaat dan mijn fouten corrigeren? Ik heb iemand nodig die me aanvult. Nou, oké.
1: Want jij kijkt er gewoon echt absoluut niet zo naar. Jij hebt zo... Trouwen, dat doe je dan om een soort van beter te worden van elkaar. Maar het is geen transactie, hè?
0: Ik zag trouwen als iets, weet je, dat doe je met...
1: Verzegelen.
0: Ik wilde ook wel eens trouwen in mijn leven.
1: Ja, dat weten we.
0: Ik wilde ook wel eens een keertje trouwen. Maar ik heb zoiets van, ja, trouwen doe je dan toch wel met gewoon de moeder van je kids. Of weet je...
1: Je hebt eerst kinderen en je gaat dan trouwen. Het omgekeerde boekje,
0: Dat was wel de planning. Alleen niet helemaal gelukt. Maar het ding is wel van... Ik ben nu al 28, ga richting de 30. Ja, wat ga je dan nog...
1: Hou op, man. Je bent zo jong, bro. Er zijn mensen die trouwen op hun 50ste.
0: Nee, maar dat bedoel ik dan. Maar dan... Kijk, ik vind trouwen mooi van... We komen samen van niks en we hebben dit samen opgebouwd.
1: Jij kijkt echt te veel naar films.
0: Alleen, ik heb het al opgebouwd.
1: Bonnie en Clyde, zeg maar.
0: Ja, Bonnie en Bonnie.
1: Ja, weet je, ga jij lekker met jezelf trouwen. De conclusie is toch wel echt dat de meerderheid zegt... een man en een vrouw, of een vrouw en een man. Er moet het tenminste een andere persoon zijn.
0: Nou, misschien moeten we dan toch maar even België gaan zoeken.
1: Wat?
0: Misschien moeten we toch wel even voor die Bennis in België...

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: 5 vragen, 1 kennisquiz en 1 doel. Het andere team verslaan. Dat is elke dag jouw opdracht in het middagtentamen. Dat spelen we altijd rond 4:50, 4:45. En dat is het zometeen ook weer. Het is vandaag maandag en dat betekent dat jij een team moet gaan kiezen. Ben jij team Wef of team Noordin?
1: En ik denk dat je dan moet zeggen het winnende team. Want vorige week heeft team Wef gewonnen. Dus het kan zomaar zijn dat jij je weer kan aansluiten bij het winnende team. Dus je kan team Wef in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, of natuurlijk team Noordin. Wie kies jij? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Team Wef of team Noordin?

0: happy.
1: Welk programma presenteerde Nicolette van Dam? Noordin was eerder.
2: Hé?
3: Nicolette van Dam.
1: 3, 2.
3: Zoe.
1: Nee, dat is niet waar.
2: Love is Blind.
1: Dat is goed.
3: Hè? Ja, ik kijk dat toch niet.
2: Ja, who cares?
3: Nicolette van Dam presenteert dat.
2: Echt leuk.
3: Wel reden om wel te gaan kijken dan.
4: Huh? Hebben we een tentamen?
3: Was dat vandaag?
4: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
4: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Yes. Met haar man, by the way.
3: Ja, leuk. Dat vind ik ook echt een leuke gast. Bas Smit,
2: ja,
3: toch?
2: Ja, ja,
3: ik vind hun sowieso.
2: Leuk.
3: Zij zijn echt gewoon dat ik denk van, als je later
2: zo.
3: Ja, ik vind hun wel echt een tof voorbeeld. Altijd gezelligheid, lachen en al lang bij elkaar. Alle twee succesvol. Ik vind hun echt alle twee echt wel, ja, echt wel lachen, hoor.
2: Ja, echt geweldig. Nou.
3: Jij dacht dat ik het weer gelijk seksistisch bedoelde, hè?
2: Ja, je zegt nog een reden om te kijken.
3: Tjonge, het kan ook nooit goed zijn. Ben je positief, dan ben je gelijk de seksist hier. Nou, wie zit er in je team?
2: In mijn team zit Jeroen. Hallo, Jeroen.
6: Hallo.
3: Jeroen, doe nou niet!
2: Nou, we hebben eerst de vraag
3: Jeroen,
2: goed, hoor.
3: Doe nou niet! Hoor je dat vaak in je leven, Jeroen?
6: Ja.
3: Vind je dat vervelend?
6: Ah, nee, hoor.
3: Oké, gelukkig. Nou, in mijn team zit Gabriel. Laat je horen, Gabriel. Ja, precies. Dat is de energie.
6: Yo.
3: Ja, ben je erbij?
2: Ja.
3: Dit lijkt een beetje een kleine vertraging, Gabriel. Dat kunnen we niet hebben in mijn team. Ben je erbij of niet?
6: Oh, ik ben erbij. Ik dacht dat je zei weg, man.
3: Oké, scherp. Vanaf nu even scherp, maat. Het is maandag, ik weet het, maar ik heb je nu fit nodig. Oké, we hebben nog 4 vragen over in deze kennisquizvraag. Het is het team Noordin of team Wef. Degene die als eerste zijn of haar naam mag antwoord geven. Gabriel en Jeroen, jullie mogen pas antwoord geven als je je naam hoort. En is het goed, dan krijg je een punt. En zo gaan we door totdat we een winnaar hebben. Staat het gelijk, dan komen we naar de benaderingsvraag. Mana is onze quizmaster. Dus let's go, zou ik zeggen.
5: Het middagtentamen.
1: Vraag 2. Met welke track is Moela de dikste?
3: Noordin. Meet en wegen.
1: Dat is niet goed.
3: Ah shit, ik weet het al. Die andere hebben. Staat het gelijk, dan komen we naar de benaderingsvraag. Mana is onze quizmaster. Dus let's go, zou ik zeggen.
5: Het middagtentamen.
1: Vraag 2. Met welke track...

0: Eten wegens mijn eigen favoriet, daarom zei ik het.
1: Aha. Vraag 3. Waar staan de letters KNVB voor?
0: Noorin. Koninklijke Noorin. Nederlands Voetbalbond.
1: Dat is goed.
2: Je bent wel staat gelijk. Vandaag.
1: Vraag 4. Wat is de bijnaam van het Haagse kantoorgebouw?
0: Noorin. Haagse Tieten.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik wist dat het
2: niet. En hij zegt ook met een lach. Ja, het... Erge viezerik. En dan moeten we doen alsof jij geen viezerik bent.
0: Ja, ik vond het gewoon als kind zijn altijd heel leuk om te zeggen.
2: Als kind zijn ook.
0: Mocht je ooit in Den Haag zijn, het zijn diegenen met die groene uitstekende dingen. En dat zijn dan, het moet een soort van borsten voorstellen. Dat heeft ooit iemand bedacht en daarom de Haagse Tieten.
1: Thanks voor de uitleg. Laatste vraag. Het staat 2-1, maar we gaan misschien door voor gelijkstand. Uit welk land komt de woonwinkel IKEA?
0: Noorin, Zweden.
1: Oh ja. 3-1.
0: Deed je nou mee, Wef, of niet? Ik hoor je bijna.

0: weet je wat ik vind? Ik vind niet dat hij 3, 2, 1, 4, 5, 7, 2, 1. Daar moet je echt mee kappen.
1: Misschien moeten we daar een regel voor bedenken.
0: Ja.
2: Ja, maar jullie tellen niet snel genoeg. Ik hou het gewoon bij dat er netjes geteld wordt.
0: Jij bent niet de quizmaster.
2: 5, 4. Maar dat doet echt iets met jou, hè?

0: Deze Tata.
1: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar mag storten ze klaar als zijn willen.
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Investeer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
4: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
7: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: China, dit was niet jouw schuld.
4: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: goedemiddag. Ik ben Stef met het nieuws van NWS 3. En ik begin met een tip aan iedereen. Maak eens een praatje.
1: Het maakt je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
0: Ja, en waarom hoor je zo meteen? Ik begin met ander nieuws. Want klanten van Albert Heijn kunnen te maken krijgen met lege schappen. Vooral bij de versafdeling. Dat komt doordat meerdere distributiecentra stil liggen vanwege een online veiligheidsincident. Zoals het bedrijf dat zelf noemt. De hele dag wordt er ook al niet meer bezorgd bij klanten. En in de winkels krijgen mensen geen zegels en ook geen bonus.
2: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
3: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen. Maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik al een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk.
0: En door de problemen bij Albert Heijn wordt er nu extra veel besteld bij de concurrenten Jumbo en Picnic. Spoorbedrijven maken zich flinke zorgen over het aantal zelfdodingen op het spoor. En ze beginnen daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was superlang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
4: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan, omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Er zijn twee jonge mannen opgepakt voor het doodschieten van een man van 18 in Nijmegen. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feest afgelopen zomer. De verdachten zijn mannen van 19 uit Amsterdam en 21 uit Hoorn. Het slachtoffer kwam uit Rotterdam. De aanleiding voor de schietpartij is nog steeds niet bekend. En een klein praatje kan een groot verschil maken. Daarom wordt deze week de Week van het Praatje georganiseerd. Waarbij Nederlanders worden aangemoedigd om eens vaker een gesprek te beginnen met een vreemde. Roderick bedacht die Week van het Praatje.
5: We hebben net onderzoek gedaan met de Vrije Universiteit van Nederland, van Amsterdam. En daar blijkt uit dat op de dagen dat je een praatje maakt, dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, meer vertrouwen in de ander. En ik merk zelf altijd ook, het maakt je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
0: Ja, wie wil dat nou niet? En hij vertelt ook dat je vaak op de simpelste manieren een gesprek kunt beginnen, zoals iemand een complimentje geven of te beginnen over het weer. Daarover gesproken, vanavond begint droog. Later op de avond komen er vanuit het westen buien aan. Morgen grijs en regenachtig, wel warmer bij maximaal.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik heb de moestuin van mijn familielid gesloopt. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort dit bij mij of bij Wef? Daar gaan we nu achterkomen, hè?
2: En onze producer Mana die gaat ons één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Mana, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, Noorden zei het al. Ik heb de moestuin van een familielid gesloopt. Noor, hoe is dit gebeurd?
1: Nou, ik heb er in de auto overheen gereden. Ik heb het niet gezien.
3: Oh, wat erg. En welk familielid was het, Wef?
2: Mijn zus.
3: Nee!
2: Ja, mijn eigen zus. De drama queen.
1: De drama queen, hè? Zij staat ook als drama queen in jouw telefoon.
2: Ja, echt. Ik heb de moestuin van een familielid gesloopt. Was ik het of is Noorden het? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
1: En ook waarom je dat denkt.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik heb de moestuin van een familielid kapot gereden. Bij wie hoort dit verhaal? Dat vragen we aan jou.
2: Appie die zegt dit hoort bij Noordin.
1: Ja, er zijn nog veel meer reacties binnengekomen in de NPO Luister app. Want Philly die zegt, haha, ja, ik geloof wel dat dit de zus van Wef is. Dus ik zeg Wef.
2: Ela die zegt dit hoort bij Wef. Ze lijkt me een zusje die alles sloopt van haar zus.
1: Nou ja, zeg en Sabrin, wat denk jij?
3: Het is Noordin. Want die had het ook op zijn Snapchat geplaatst. En zijn oma heeft hem helemaal de piep ingescholden. Doei.
1: Ja, Ayla die zegt, dit hoort... dat heb je net gezegd. Jessica Lille zegt, ik denk dat het Noordin is dat hij het moestuintje gesloopt heeft.
0: Who did it?
4: Het was Noordin.
1: Ja, dit is wel een ding. Ik ging gisteren bij mijn oma eten. En mijn oma heeft een hele vervelende straat. Hij is al heel smal, oké. En dan moet je dus parkeren met je auto voor de helft op de stoep. Dus met twee banden op de stoep, omdat de straat anders te smal is.
2: En je mag op de stoep parkeren?
1: Ja, dat mag. Alle auto's doen dat daar. Maar dan is er dus iets heel vervelends. Dan staan er om de paar honderd meter staat er zo'n lullig boompje. Dus daar kan je dan eigenlijk net niet parkeren.
2: Ja.
1: Maar ik dacht, ja, als ik hem gewoon heel strak langs die boom zet,
2: ja,
1: dan kan dat wel. Dus ik parkeer hem heel strak langs die boom. Echt op 1 millimeter na van mijn auto. Dus ik was eigenlijk best wel trots dat het gelukt was. En ik kijk in één keer rechts en daar staat een hele, hele boze meneer. Dus ik denk, oh, wat heb ik gedaan? Dus ik doe mijn raam naar beneden. En hij zegt, je gaat net 3 keer heen en weer. Maar je rijdt zo mijn moestuintje. Die zie je, daar ben ik altijd mee bezig. Hij zegt, heel mijn moestuintjes naar de gallemies.
2: Oh, wat erg.
1: Dus ik zeg, sorry meneer, ik heb het niet doorgehad. Hij zegt, nee, dat begrijp ik als je er 3 keer overheen rijdt dat je het niet hebt doorgehad.
2: Oh, wat erg.
1: Dus ik zeg, dus ik stap uit en ik kijk en ik zie dus dat hele moestuintje helemaal is platgereden door die banden van mij. En ik zeg tegen hem, welke zijn het? Kan ik dit nog herplanten? Of kan ik het ergens halen dat ik het misschien morgen dan...
2: Ja joh, dat je een nieuwe plant.
1: Nieuwe plant. Hij zegt, nee, kopen. Laat maar zitten. Het is helemaal...
2: kapot.
1: Hij zegt, ik doe je samen met de mevrouw hierboven. Is dit onze moestuin waarin we de straat proberen zelfs te maken? Ik zeg, die mevrouw hierboven is toevallig mijn oma.
2: Oh, wat erg.
1: En toen zag ik zijn boosheid veranderen in een soort van heel gemeen lachje kwam daar. En toen zei hij, is dat je oma? Hij zei, nou, dan wens ik je veel succes om dit te gaan vertellen, jongen. En hij gaf me zo'n schouderklopje van, hij wist van, mijn oma gaat echt boos worden hierom.
2: En toen?
1: Nou, toen heb ik een foto naar mijn oma gestuurd van het moestuintje. En die mocht ze pas openmaken toen ik met haar aan tafel zat.
2: Oh, wat erg, Noordin.
1: En dat staat dus op de Snapchat. Volg me even als je dat nog niet doet. Noordin Blessing. En daar zie je dus de schrik van mijn oma dat ik haar moestuintje kapot heb gereden.
2: Dat meen je niet.
1: Ja. En alleen precies toen...
2: En dan denk jij dat even lekker leuk filmen content voor je Snapchat, joh. Arme vrouw. Die heeft ze echt gestreden voor dat moestuintje.
1: Ja, ik kwam binnen en toen zei ik, oma, ik heb slecht nieuws. Ze zei, oh, ga je alweer weg? Ik zei,
2: nee. En nog erger, je komt dan nooit op visite. Je vergeet ze altijd om terug te bellen en dan ga je ook nog eens een moestuintje slopen.
1: Ik ben echt een slechte kleinzoon.
2: Je bent echt een slechte kleinzoon. Je vergeet ook altijd om je opa terug te bellen. Ik vind je echt vreselijk. Wat ga je nu doen om het goed te maken? Want je loopt het wel lekker leuk te vertellen op de radio, maar spijt zie ik niet hoor.
1: Ja, ik heb wel spijt van hoor.
2: Nee, jij moet hier even goed over na gaan denken en we komen er sowieso op terug. Want ik vind het niet normaal dat je dit hebt gesloopt.
1: Als je tips hebt, laat me even weten.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Club Noordin en WEF.
1: Zou jij een foto van je eigen voeten verkopen om meer geld te verdienen?
2: Ja, dat vind ik wel een beetje wild. Het wordt wel heel vaak gevraagd op Snapchat. Het is een
1: mij
2: platform,
1: ook,
2: ja. Van kan je voetfoto's sturen of waarom scherm je altijd je voeten af? Maar ik denk ook van, als mensen daar geld aan kunnen verdienen, dan wil ik niet dat je ze gratis ziet.
1: Nou, wat mij dus echt wel heel erg triggerde, bijvoorbeeld mijn ex Shanna, die heeft dus heel veel volgers. En zodra zij bijvoorbeeld haar manicure post met welke kleur zou ik doen?
2: Ja.
1: Daar zitten er best wel veel mensen die daar, dan gaan die stories altijd.
2: Ja, dat is eng, hè?
1: Ik zeg, maar vind je dat niet dan dat mensen helemaal, maar ja, dat boeit haar niet zo heel erg. Maar ik vond het wel heel grappig dat ik toen dacht van, wow, daar zit gewoon een hele food fetish wereld.
2: Ja, het zijn mensen een side hustle.
1: Ja.
2: Ik kan niet geloven dat dat echt je baan is, maar als je een side hustle ervan kan maken, waarom niet?
1: Zou jij doen? Food verkopen?
2: Nee, dat zou ik zeker niet doen.
1: Welke is de gekste side hustle die jij hebt gedaan?
2: Ik heb niet hele gekke side hustles gehad. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zeg maar bij een soort van callcenter werkte waarbij ze mensen oplichten. Dus ze gingen dus mensen bellen van, hey, je hebt een enquête ingevuld en zo. Terwijl ze hebben nog nooit iets ingevuld. En wij moesten dan blijven aanhouden van dat ze iets hadden ingevuld en dat ze nu iets hadden gewonnen.
1: Erg.
2: Ja, en dat heb ik anderhalve dag volgehouden, want ik voelde me zo kut. Want mensen zeiden echt, oh, heb ik iets gewonnen? Ik vond het zo erg. Ja, dat is eigenlijk, ik heb opgelicht of zo voor anderhalve dag.
1: Inderdaad, je bent gewoon opgelicht.
2: En jij?
1: Nou, ik verkocht sigaretten op school.
2: Noordin,
1: ja,
2: hoe oud was jij?
1: Ik was 15 of 16. En toen ging die sigarettenleeftijd die ging naar 18. En mijn oom die had een fabriek in Griekenland. En die kon dus sloffen sigaretten van de boot in Griekenland kopen.
2: Wist jouw moeder kopen. Dit?
1: Nee, mijn moeder niet, maar mijn vader wel. Want het was natuurlijk van mijn vaders kant.
2: Jeetje,
1: dus,
2: Noordin.
1: Toen kocht ik gewoon elke week voor ongeveer 100 euro aan sloffen bij mijn oom. En die verkocht ik dan voor 400 euro op school. En toen verdiende ik gewoon 300 cash in de week. En die verstopte ik dan in mijn locker. En dan elke keer op het...
2: Oh, wat erg.
1: Elke keer op het... als ik dan kleine pauze, grote pauze had, dan deed ik ze verdeeld. Want ik wilde niet met die sloffen naar school. Dus deed ik ze verdeeld in mijn locker. En dan kwamen ze elke keer van, heb je nog wat? En die van mij was goedkoper dan als ze in de winkel gingen halen. Dus de winkel was volgens mij 6,50 en ik verkocht ze voor 5 euro.
2: Dus je was gewoon een dealer?
1: Ja, ik was een sigarettendealer eigenlijk.
2: Oh, wat erg.
1: Dat is eigenlijk... Ja, best
2: je bent nooit gepakt?
1: Nee, ik ben nooit gepakt. Ik ben echt nooit gepakt.
2: Wat
1: ik ben een hele sneaky.
2: Hoe lang heb je dit gedaan?
1: Ik denk wel een halfjaartje.
2: Oh mijn god.
1: Ik heb best wel gewoon lekker geld eraan verdiend. Ik heb ook vapes verkocht. Ik ook. Waterstof, van die waterstofpennen.
2: Ja, vroeger.
1: Heel de school had ik voorzien met waterstofpennen. En wat ik dan deed, is dat ik had er 2 in mijn zak. En dan zei ik dat die van mij extra lang meegingen.
2: Oh, je was ook nog een oplichter.
1: Dus ik had er dan, en dan zagen ze mij steeds met diezelfde pen. En dan 2 dagen later had ik weer een andere kleur. Dus zei ik, zie je, nu is die van mij pas op.
2: Maar die dingen gaan natuurlijk binnen een dag
1: die
2: op.
1: Nee, ze zijn binnen een dag op, die dingen.
2: Jeetje, Noordin. Nou, ik
1: van, waarom mijn sidehusseltjes? Illegaal sigaretten verkopen en...
2: Ik vind deze wel heel erg heftig, maar wij zijn vooral ook benieuwd naar jouw gekste sidehustle.
1: Hoor je een sloffetje? Kan dat nog steeds regelen hoor.
2: Jezus, Noordin. Laat je gekste sidehustle weten in de NPO Luister-app. New music. New music. New op Funnies.

0: Wat is je gekste side-hustle geweest? Laat het even weten in de NPO Luister, hè? Wat was die van jou nou?
1: Mensen oplichten.
0: Oh ja, mensen oplichten voor anderhalve dag. Dat heb je toen...
1: Jij ook, hoor.
0: Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Ik mensen oplichten. Hoe kom je daarbij? Ik heb nog nooit iemand opgelicht. Oh, je bedoelt de ene keer toen ik vapes verkocht en we zeiden dat ze heel lang meegingen, terwijl ze niet lang meegingen. Ja, klopt. Ik verkocht vapes en illegale sigaretten op school.
1: Ja,
0: op de middelbare school.
1: En dat zegt hij ook gewoon met een glimlach. Ja, ik vind het bijzonder dat de politie jou dan weer niet pakt.
0: Het is verjaard. Het is verjaard. En ik deed super goed undercover. Maar ik vond vooral grappig dat ze er op school nooit achter zijn gekomen.
1: Ja, ik vind jou sowieso echt een soort chameleon in lijf. Dus ik denk dat het daardoor komt. Maar we zijn heel erg benieuwd naar jouw gekste...
0: Hey, meneer Lust, alles goed met u vandaag? Ja, goed hoor. Jij komt net van wiskunde. Nee, goed hoor.
1: Nina die zegt, ik ken iemand die veel geld verdient met ASMR-video's. Gewoon fluisteren en geluidjes maken voor de camera. Dat wou ik ook een tijdje doen, hè? Dat lijkt me zo leuk.
0: Probeer het even dan.
1: Ah, je luistert nu naar Van X. Ik ben Noeven. Ik kom je mind tikkelen.
0: Ja, ik vind het dus wel chill, man. Misschien moet je dit doen, Wef.
1: Ja, het lijkt me echt leuk.
0: Grap. Maak alsjeblieft ASMR-video's. Doe alsjeblieft.
1: Zal ik voor de grap eentje maken vandaag op Noorden en Wave?
0: Ja, doe alsjeblieft.
1: Ik ga het doen.
0: Maar dan moet je wel
1: En als iedereen het voelt, ga ik het blijven doen.
0: Is goed. Ja, dit gaan we echt doen.
1: Alia die zegt, ik heb ooit taarten gebakken voor verjaardagen naast mijn studie.
0: Taarten?
1: 3 taarten. Iedereen wilde ineens bestellen. Alleen die boodschappen werden zo duur dat ik bijna voor niks aan het bakken was.
0: Oh, dat is een creatieve side hustle. Taarten.
1: Stefan zegt, bro, tegenwoordig kan alles een side hustle zijn. Straks verkopen we onze slaapuren ook nog. Maar als iemand mij betaalt om te gamen, stuur die link maar door.
0: Ja.
1: Jasmini zegt, haha, nee, mijn voeten zijn niet te koop. Ik ga liever vakken vullen dan dat een vreemde meteen zit te beoordelen.
0: Ja, maar denk je dat ze zitten te beoordelen?
1: Ja, ik denk dat ze het gewoon fijn vinden. Al heb je schimmel op je tenen. Zullen we ze maar kunnen kijken?
0: Nee, ze rukken daar gewoon op. Hè.
1: Nou, waarom moet je gelijk weer zo... Godverdamme.
0: Kijk, mensen die doen altijd van, ja, voetfoto's, dat is toch niet zo erg als het, maar ze komen daarop klaar.
1: Waarom moet je het op zo'n manier zeggen? Ik ben gelijk weer misselijk.
0: Ja, ik doe me aan één verhaal denken van een andere oom van mij.
1: Oh god.
0: Je
1: hebt echt een rare familie, bro.
0: Ja, dat weet je nou toch wel. Ik denk, dat is echt even een goed verhaal. Er was namelijk een vriend van hem en die verkocht stringen. Maar oké.
1: Okay.
0: Ga ik even vertellen hoe dat zit. Mijn oom die zit bij een vriend van mij. En niet bij een vriend van mij, maar bij een vriend van hem. En die vriend pakt dus een nieuwe string uit de verpakking. Die string haalt hij langs zijn reet. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Ja. En die haalt hem weer eruit.
1: Nee.
0: En mijn oom die zegt tegen hem, wat doe jij nou? Hij zegt, ja, dan krijg je gewoon... Hij zegt, ik koop die dingen voor... wat is het, 1 euro bij de Heeman of de Zeema? Of de Zeeman, weet ik veel waar. Nee. En ik haal ze gewoon langs mijn reet, dat ze gebruikt ruiken. En er zijn gewoon mannen die liggen daar gewoon 50, 100 euro voor neer.
1: Ja, ik word echt even helemaal misselijk.
0: Dat is toch een geweldige site als het dus die mannen die denken dat ze een gebruikte string van een chick kopen. En dan kopen ze een string.
1: Oh, wij kennen ook iemand die een gekke site als zo heeft. Ze slaat mannen in hun gezicht voor geld.

0: Ze tata.
1: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar mag stoor dat ze klaar al zijn, jongen.
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam.
4: Ook de tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: UnoBezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. UnoBezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
9: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
10: Wat is er gebeurd?
11: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
9: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
12: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: China, dit was niet jouw schuld.
9: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Vliegtuig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijd.

0: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
1: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
0: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
2: De Spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies mis is bij de Albert Heijn. Cyber-experts noemen het een ernstig incident, maar wat er precies mis is, is de Albert Heijn intern nog aan het uitzoeken. De digitale veiligheidsproblemen begonnen gistermiddag en Albert Heijn besloot toen de systemen uit voorzorg uit te zetten. Het werk in distributiecentra van de Albert Heijn ligt nu ook stil. En volgens de directeur van de Appie kan het de komende uren en dagen zorgen voor lege schappen, vooral bij de verse producten. Honderden fabrieken door heel Nederland kunnen niet verduurzamen omdat het stroomnet te vol is. Deze steenfabriek bijvoorbeeld staat op de wachtlijst voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, maar dat kan pas ergens na 2030. En dat is flink balen, vindt de directeur.
1: Dat is te ver weg om een goed plan te kunnen maken. Met name de zekerheid of je de energie ook in de toekomst daadwerkelijk gaat krijgen, dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, de regionale fabrieken willen dan ook dat de overheid meer gaat helpen. De oudste overdekte markt van Parijs is vannacht volledig afgebrand. Er is niks meer van over van de Marché des Enfants Rouges. Mara Grim is culinair journalist en woont zelf deels in Parijs. Ja, ze kwam er dan ook regelmatig.
2: Wat die plek zo geweldig maakte is dat het echt een reflectie was van de diversiteit van de Parijse eetcultuur. Dus je kon er gewoon een klassieke steakfriet eten, maar je kon er ook schalen couscous en bento-boxes halen. Dus er was eigenlijk van alles.
0: Ja, de alleroudste overdekte markt was geliefd door Parijzenaren en ook toeristen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En voor het eerst in 20 jaar doet er een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK formatiespringen in het skydiven. Ja, bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. Een cameraman springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. Het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf Funky Falcon noemen.
3: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons verplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben dat als doel gesteld. Van nou, we willen heel graag dan naar het WK.
0: Ja, de vrouwen van Funky Falcon vertrekken vandaag naar Arizona in de Verenigde Staten, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Het weer. Vanavond begint droog. Later vanavond komen er vanuit het westen buitjes aan. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.

0: En we hebben een echte Hagenees in de building. Als je het mij vraagt, de André Hazes van de Nederlandse rap. We zijn een albumrijker. Domus, give it up voor niemand minder dan Moela!
1: Yes.
0: En bro, het voelt nog steeds illegaal om jou gewoon als Moela aan te kondigen en niet als Moela B. Het zit zo in mijn hart en in mijn hoofd gegrift. Voor de mensen die het gemist hebben, waarom is het Moela?
1: Ik denk dat jij daarvoor gewoon Moela ook Moela zei eigenlijk. Heel veel mensen, bijna niemand zei Moela B.
2: Echt? Ik denk alleen wij twee dan.
1: Ja?
0: Het zit echt in mijn... Het voelt gewoon... Ja, het is nog steeds natuurlijk... Maar het is gewoon even iets waar ik nog steeds in mijn hart gewoon... Even nog een beetje aan moet wennen, man.
2: Is er een reden?
1: Ja, ik hou het liever kort gewoon, daarom.
2: Ja, oké.
1: Die B erbij is gewoon... Het voelt gewoon zo'n extra iets wat niet meer nodig is.
2: Van vroeger of zo?
1: Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van het minimale tegenwoordig.
2: Minimalistisch.
1: Ja, probeer ik te zijn dan.
0: Hey, even bro over het album. Hij kwam echt heel trapperig. Gewoon echt, het is een echt Moela B album waar ik gewoon, je weet, ik ben fan, waar ik gewoon echt van kan genieten.
1: Ja, ja.
0: De laatste tijd, Narcopop was toch uit een ander vaartje.
1: Ja.
0: Nu heb ik echt het idee, we hebben echt die trap Moela weer.
1: Ja, ik hou sowieso van diversiteit, man. Dankjewel. Ja, ik hou gewoon van verschillende sounds, anders wordt het saai. Het is de hele tijd hetzelfde, ja. Dat vind ik saai.
2: Ik had niet het idee met Narcopop van oké, we zijn nu heel lang aan het genieten hiervan.
1: Ja, we moeten het misschien weer terugkomen.
2: Nee, maar dat is gewoon meer een vraag naar jou. Had je niet zoiets van oké, ik wil gaan doorpakken?
1: Nee, ik had gewoon echt iets van, ik had gewoon weer zin in iets anders. En ja, zo ben ik ook, hè. Ene dag wil ik dit, andere dag wil ik wat anders. Dus ik ben op muziekgebied vooral echt een bipolair wezen.
2: Dan het album Domus.
1: Ja.
2: Ik wist echt niet wat dat was ook.
1: Ja, bijna niemand.
2: Waarom dan specifiek die naam?
1: Ja, Domus is dus de naam van de Leger des Heils locatie op de Oranjeplein.
2: In Den Haag.
1: Ja. En ik wist zelf ook nooit dat het Domus heette. Je wist alleen dat het er was, maar de naam die kende niemand.
2: Mm-hmm.
1: En ik ging toen opzoeken van hoe heet het eigenlijk. En toen zag ik dat het Domus heet. En Domus betekent huis in het Latijns. En toen dacht ik, ja, dat is wel een mooie naam voor mijn album. Ik hou sowieso van als mijn album, zeg maar, heel veel verschillende betekenissen tegelijk heeft.
2: Maar waarom dan het Leger des Heils?
1: Ja, omdat ik doorkreeg... Ja, het Leger des Heils heeft gewoon een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Omdat ik rondom ben opgegroeid. En het ook mijn levensloop een beetje heeft bepaald. Want die Domushuis, dus dat Leger des Heils locatie... Die is dus voor mensen met verslavingsproblemen en psychische problematiek. Waardoor ze een soort sociaal plan hebben bedacht om mensen die verslaafd zijn aan drugs een onderkomen te geven. Waar ze ook legaal dus drugs mogen gebruiken, waar het wordt gedoogd. En natuurlijk als mensen ergens drugs gebruiken, moeten ze ook ergens drugs kopen. En dat gebeurde dan in de wijk. En ik dacht een keer na van hoeveel effect dat in mijn, voor mijn persoonlijke leven heeft gehad. Ja, best wel veel, want het heeft best wel echt bepaald welke kant ik opging.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, omdat de Domus-locatie, het zit in een buurt vol met kansarme jongeren, zeg maar. En al die gebruikers. Dus het begint zo, als je heel jong bent, zie je het gebeuren. Weet je, dan ben je gewoon jong, dan zie je gewoon, het zit gewoon om je heen. Je hebt er niet last van per se, maar het wordt gewoon normaal voor jou. Het wordt
2: normaliseerd. Terwijl het eigenlijk niet normaal is om als een kind te zien dat iemand iets in zijn arm injecteert.
1: Juist, precies. Zeg maar. Ik had zelf, toen ik echt, ik was 6 of zo, met mijn broertje in de voortuin, dat iemand gewoon ons opzij haalde omdat hij naalden uit de tuin moest halen, snap je?
0: Ja, dat is wel, eigenlijk, je zegt het zo nonchalant, maar dat is wel, wel wild. Hè? Dat normaal is. Dat is niet normaal natuurlijk.
1: Omdat het zo werd genormaliseerd. Want we hadden er ook geen last van. Dat is het hele rare.
0: Omdat je ook niet, ook, je weet waarschijnlijk ook niet beter.
1: Dus je hebt er geen last van. Je bent gewend aan die mensen. En op een gegeven moment toen je er gewend aan raakt. Ja, zijn hun op zoek naar drugs. Op een gegeven moment ben jij op zoek naar geld. Ja, en dat 1+1. Dat wordt dan...
0: Heb je specifiek bij die locatie ook wel eens gewerkt, om het zo te zeggen?
1: Ik ken de Domus toen de tijd heel goed. Alleen daar zit nu een hele nieuwe generatie. Dat is het. En dat is voor mij... Wat ik dus nu had bij het maken van dit album, dat ik gewoon zie van, het blijft gewoon doorgaan van generatie naar generatie.
0: Er zijn tijden verder, maar...
1: Ja, er zijn nu nieuwe jongeren die mijn plek hebben overgenomen. En nieuwe verslaafden die hun plek hebben ingenomen.
2: Maar, het verandert dus gewoon.
1: Juist, het blijft gewoon zo doorgaan. En uiteindelijk heeft het ook effect op mensen die... Ja, die soort van verder zijn gegaan. Want misschien zijn ze ook een route opgegaan. Die ze misschien niet op zouden zijn gegaan als... Als we niet ooit voor die daarvoor hebben gekozen, zeg maar.
2: Wat bijzonder. Ik vind het sowieso bijzonder dat je dit album in een goedkoopste kamer van Nederland hebt gemaakt.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, want als je zo'n groot artiest als jij bent, dan de meeste artiesten zie ik in de allerduurste studio's flexen. De duurste mic, duurste apparatuur, duurste engineers. Maar jij hebt dit gewoon in een hotelkamer gemaakt.
1: Ja, ik heb het in een hotelkamer gemaakt met echt hele goedkoop shit. Met alles wat ik nog had liggen. Omdat ik wou juist heel graag dat dit album heel authentiek voelde. Dus gewoon, het moet voelen, het moet echt voelen. En niet nep en niet helemaal opgepoetst en whatever. Het moest gewoon een beetje real voelen, weet je. En ik wou ook dat mensen gewoon connectie konden maken. En denken van, hé, ik heb ook deze spullen thuis. Ik kan dit eigenlijk ook.
2: Wat hard.
0: Ja, dat laat je gewoon ook maar zien welke tijd je bent. Dat je dat gewoon
1: Vooral in deze tijd met AI en alles. Dan kan je heel veel mooie dingen maken. Maar we zoeken denk ik nu juist naar authenticiteit.
0: Wat is jouw favoriet van het album?
1: Mijn favoriet?
0: Ja?
1: Mijn persoonlijke favoriet momenteel is Bureau Heemstraat.
0: Waarom?
1: Omdat hij voelt persoonlijk gewoon.
0: Dat was je andere hotel van vroeger?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk was het bureau Hoefkoude, maar dat rijmde niet zo goed.
0: Dus dan heb je de bureau Heemstraat.
1: Ja,
0: hebben we er wel een keer een nachtje overnacht?
1: Hoefkoude wel vaak. Ja.
0: Heb je een mooie herinnering daarvan of een verhaal dat je zegt... Ja, dat is me echt bijgebleven van dat bureau.
1: Ja, wat ik mooi vond voor bureau Hoefkoude, ik woonde toen ook in de straat. Dus toen dacht ik van... Je kan me echt net zo goed gewoon thuis laten slapen. Man.
0: En ik weet zeker
1: dat
0: het
1: is gewoon naast mijn huis.
0: Je hebt sowieso die discussie ook met die agenten gevoerd. Of
1: ja, ik dacht van we kunnen. Ja, je gaat me toch morgenochtend weer erbij. Je kan me net zo goed gewoon thuis laten. Al doe je de deur op slot. Ook goed.
0: En hebben er eentje zover gekregen?
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Hey, mijn bro, zometeen gaan we nog verder praten met jou over het album. En Wef heeft iets voorbereid, hè? Zo
2: we hebben
0: geheimzinnig over gedaan. Ik mag in ieder geval ook van niks weten.
2: Ik weet het in principe ook niet. Ik weet alleen wat we gaan doen. We gaan Struggle Meals gaan we testen. Zijn favoriete Struggle Meals.
0: We gaan... dan ben ik wel benieuwd naar. Als we eten, ben ik sowieso van de partij.
2: En jij maar niet hoeft te betalen, toch?
0: Nee, als we gewoon gratis kunnen eten, dat is helemaal goed. En we gaan ook even gewoon door naar mijn favoriet van het album. Welke denk je wat mijn favoriet is?
1: Ik weet wat jouw favoriet is. Ik heb hem gezien. Alleen ik ben eigenlijk nu weer vergeten.
0: Als je mij kent.
1: Ik zag het op je story voorbij komen. Wacht. 1 seconde.
0: 5 seconden.
1: Is het 1 op 1?
0: Bijna.
1: Nee, hè?
0: Ja, dat hoort bij mijn favoriet, maar deze...

0: voor zijn nieuwe album Domus. En dat wilde ik ook nog even weten, bro. Er komt ook een show aan, hè?
1: Ja.
0: Maar alleen is dat te laat als je erbij wil zijn, hè?
1: Ja, het is eigenlijk al veel te laat.
0: Ja, 30 oktober, Beste Gasfabriek.
1: Ja, wat live.
0: Ja, wat verwacht je daarvan?
1: Ja, het wordt een eenmalig... Dus dit album krijgt een eenmalig concert. En dat vindt dus plaats 30 oktober in de Beste Gasfabriek. Ik wou het één keer doen. Omdat ik dacht gewoon van, bij dit album hoort gewoon een eenmalige, unieke show die eigenlijk soort van maar één keer plaatsvindt en dan nooit meer.
2: Wat gek.
0: Ik heb gelijk die FOMO voor lijf. Ik weet zeker, als je luistert, je hebt geen kaartje, dat je denkt, shit, die FOMO.
2: Ja, want het is al helemaal uitverkocht, toch?
0: Ja, ja. Nou. Ja, en 3.500 mensen. Ja,
2: heftig.
0: En sowieso jouw energie, jouw mensen, jouw energie, dat is echt something else. Ik vind je ook gewoon een hele goede live artiest. Dan even iets anders, hè, Wef?
2: Ja, even iets anders. Jij zegt natuurlijk heel vaak dat je van niets gekomen bent. Dus we dachten, misschien is het wel leuk om Norden en mij een beetje kennis te laten maken met zijn struggle meals, die hij dus heeft gegeten in die tijd. Dus hij heeft 2 gerechten uitgekozen. Ik weet het zelf ook niet wat het is, hè? Maar ik ben heel benieuwd.
0: Je kijkt er wel heel kritisch naar.
1: Ja, het is wel lekker.
2: Heb je dit elke dag gegeten ook?
1: Ja, kijk, de enige gerecht die maakte mijn moeder dus. Dat hoorde ik later pas, hè? Want ik zag het niet als een struggle meal. Ik vond het gewoon lekker.
0: Wat is het voor gerecht?
1: Het is een msemen. Wij noemden het milui. Met gehakt erin.
2: Een pannenkoek is het met gehakt erin.
1: Ja.
0: En waarom is dit een struggle meal?
1: Ja, wat ik dus later hoorde van mijn moeder was van dat dit gewoon heel goedkoop was om te maken. Dit kon je gewoon met meel, weet je, water en weet ik veel wat de fuck voor de rest allemaal ingaat. Maar in ieder geval, het was heel goedkoop om te maken. En dus vroeger aten we gewoon als avondeten dat, weet je. Gewoon een hele stapel daarvan. Maar ik vond dat gewoon heel lekker. En dan later hoorde ik pas van, ja, weet je nog, toen ik dat ging maken, dat was gewoon dat er niks in huis was.
0: Wat deed dat dan met jou, als je dat dan later hoort van zo, mijn moeder heeft eigenlijk altijd...
1: Ja, ze heeft het gewoon heel mooi, soort van, heel mooi gebracht. Ik had niks door, zeg maar.
0: Haar liefde erin gestopt en jij er gewoon lekker. We gaan eten wat ik lekker vind.
1: Ja, maar ik dacht, top, let's go. Ik vind het nog steeds lekker, hoor.
0: Ja, het is toch wel bijzonder als je dan ouder wordt, dat je denkt van, oh wow, dit zijn de struggles waar mijn moeder...
1: Ja, want dat heb jij niet door dan, als je jong bent.
0: Ja, mij pakt dat wel, hoor.
1: Ja.
2: Wil je het proeven?
0: Ja, zeker.
2: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik zou zeggen, eet smakelijk.
0: Ja, oké. Hoe eten het, zei je?
2: Simmen. Dus Noorden krijgt het nu.
0: Ja.
2: Past wel een beetje bij zijn naam.
1: Ja, precies.
2: Nog wel bij zijn les.
0: Lijkt je een soort pannenkoek, jongens. Ja. Je lijkt een soort pannenkoekje. Ja. Oké, daar gaan we.
2: Bismillah.
0: Jij zegt het toch voor mij.
2: Wat vind je ervan?
0: Heerlijk.
2: Ja?
0: Ja.
2: Je zou dat als avondeten kunnen eten?
0: Zeker. Dit vind ik geen struggle meal.
1: Ja, omdat het hartig is, toch?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook gewoon best wel lekker.
2: En dan is er nog een gerecht.
1: Ja.
2: Je rouleerde zeg maar met die 2 gerechten.
1: Ja, dit was toen ik wat ouder werd. En ik kon niet koken, natuurlijk.
0: En toen heb ik gewoon wel koken, maar geen eten koken.
1: Ja, inderdaad. Of alle pannen waren gebruikt. En toen bleef er dus niks over. En ik kon gewoon letterlijk gewoon weken overleven op een broodje pindakaas met jam.
2: Nee,
1: ja,
2: gewoon wit brood, pindakaas.
0: Pindakaas en jam, ook wel een bijzondere combinatie.
1: Ja.
0: Nou, ga jij het proberen dan, Wef? Kom op. Pindakaas met jam. We hebben een struggle meal. En dan ga je zelf... Hey, vergeet het niet, bismillah te zeggen. Pas op. Ja, hoppa.
2: Ja, is iets wat ik...
1: Lekker, toch?
2: Voor een wedstrijd zou eten. Gewoon carbs.
1: Ja,
2: alleen maar carbs.
1: Eet, word je al gewoon... Je wordt er wel dik van als je ernaar kijkt.
0: Hebben we nog misschien nog iets te zeggen tegen mensen die misschien nu struggelen? Of tips? Of wat je zegt van... Hey, dit is nog een goede om mee te nemen.
1: Ja, ik denk ooit ga je er naar terugkijken en dan... Dan lach je erom, weet je. Ik heb nog een mattie die ik soms tegenkom, die zegt tegen mij zo, weet je nog, jij had gewoon alleen maar broodje pindakaffertje.
0: Eet je het nu nog wel eens?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind het wel lekker, maar het is gewoon niet zo goed voor je. Zo.
0: Maar als je nu een hap ervan neemt, denk je, het brengt me terug naar die tijden of zeg je van zo'n emotionele guy.
1: Zal ik even
0: ben ik toch ook niet. Laten we even kijken wat het met je doet. Hoe lang heb je dit niet gegeten? Eet hem wel.
1: Lang, man. Het is wel echt lekker. Ik wil weer struggelen. Zo ga ik weer struggelen.
0: Inspiratie misschien wel voor een nieuw album. Ja. Pindakaas met Chen. Hey, Moolah bro, thanks dat je hier was, man. En,
1: ja, bedankt.

0: Mike Towers. La la la door je speakers hier op Phonix.
1: Als je je haar scheert, groeit je haar dikker terug.
0: Wat?
2: Wilde weetjes.
1: En dan heb ik het natuurlijk niet over je been of je schaamhaar, maar gewoon het haar wat je op je hoofd hebt. Als je dat scheert, dan groeit het mogelijk dikker terug.
0: Waar heb je dit gezien?
1: Ik heb het online gezien, maar ik kreeg ook een soort van nostalgie dat mijn moeder altijd tegen mij had gezegd toen mijn kinderen net geboren waren. Scheer hun hoofd kaal met een scheermes, maar dan groeit hun haar dikker terug. Want ja, ik heb dat ook bij jullie gedaan. Mind you, ik heb zeg maar 3 haren op mijn hoofd. Dus ja, ik had zoiets van, ja nee, ik geloof het niet. Maar mijn broertje, die heeft echt een heel bos haar. Dus ergens dacht ik, zal ze gelijk hebben of niet? En heel veel mensen die ik ken hebben het ook gedaan. Dus ik dacht zoiets, dit moet wel kloppen. Misschien ben ik gewoon ongelukkige, maar misschien klopt het wel.
0: Ja, ik heb dit ook wel. Ja, ik geloof dit dus wel.
1: Ja, ik geloof wel. Ik denk niet dat het bij jou is gedaan.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Anders had ik hopelijk wel wat meer haar gehad. Maar ik heb wel, het is wel vaak nu geschoren bij mij.
1: Maar helemaal zeg maar echt nul. En dan bedoel ik niet, jullie hebben als jullie naar de kapper gaan.
0: Ik heb ook
1: wel eens
0: gewoon echt kaal gehad. En ook bij een baard, die heb ik ook echt heel vaak eigenlijk geschoren. Ik wist eigenlijk niet eens dat ik een baard had, tot ik meedeed met Expeditie Robinson.
1: Oh, en toen
0: kwam ik uit en toen dacht ik in één keer van zo, wow, ik heb echt een baard, zeg maar. En ik denk als ik het niet al die tijd had geschoren, dat ik denk ik niet zo'n dikke baard had gehad.
1: Ja, ik heb echt toch zoiets van, we moeten het gewoon samen gaan.
0: Ja, toch, gaan we doen. Laat me je hoofd kaal scheren dan. Voor de wetenschap.
1: Oké, maar dan ga ik ook jou scheren. En dan doe één stukje.
0: Is goed.
1: Ja?
0: Ja, is goed.
1: Maar goed, ik ben heel erg benieuwd of jij er ook zo over denkt. Denk jij dat je haar dikker terug kan komen als je het scheert? Laat even weten in NPO Luisterapp.

0: En word je haar dikker als je het scheert?
1: Wes wilde weetjes.
0: Als je je haar van je hoofd afscheert, dan groeit het dikker terug. Dat is iets wat we samen de hele week met jou gaan onderzoeken. We hebben ook een poll op Instagram geplaatst, @NordenNWF, als je ons niet volgt. En 43% die zegt ja. En 57% die zegt nee.
2: Ja, ik denk dat we dat gewoon moeten onderzoeken en een stukje van ons haar moeten gaan
0: afscheren. Ik ben heel erg misselijk.
2: Jij mag het eerst bij mij doen.
0: Oké, ik kom eraan.
2: Geef maar even het scheermes, want we hebben er nog wat vermoeid mee. Geef maar.
0: Ja. Noorden die gaat proberen het schermmesje.
2: Even iets meer naar Mike praten.
0: Ja. Noorden gaat proberen om het schermmesje erop te klikken. Nou, oké. Okay. Ik ben heel bang. Oké, draai om.
2: Oké, dus Wef gaat nu een stukje van mijn achterkant afscheren.
0: Ik ga onthouden hoe het eruit ziet. Voel je dat?
2: Ja, ik voel het.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oh, ik heb het schoon.
2: Wef was heel blij dat ze een stukje bij mij kon afscheren. Dat is prima. Dus Wef, ga maar even of op mijn stoel zitten. Jij wilt op mijn stoel zitten? Leg het even uit.
0: Oké, wat
2: er gaat gebeuren. Goed in de mic. Even goed in de mic.
0: Oké, alsjeblieft. Ik heb echt vaak een staart. Oké, Noorden gaat nu een stukje van mijn arm scheren. Oké, Noorden, please. Ik smeek je. Nee, niet daar, hè. Niet daar, hierachter. Daar heb ik heel veel haar. Arab.
2: Wef heeft echt heel veel nekhaar.
0: Ja. Ik ben Arabisch daarom. Oké, doe maar mijn nekhaar inderdaad. Even kijken of ik een Haags matje.
2: Hier zat je bij mij.
0: Nee, je moet echt even rustig doen. Nee, ik ben echt serieus. Noorden! Heb je veel gedaan?
2: Je ziet nog niks. Het is niet kaal.
0: Nee, het is genoeg.
2: Nee, je ziet niet. Kijk, ik moet het wel kunnen anders.
0: Nee, oké, klein. Alleen hier.
2: Anders heeft het geen zin voor de wetenschap. Anders heeft het geen zin voor de wetenschap. Anders heeft het geen zin voor de wetenschap.
0: Hier doen, niet hier, hieronder. Hier, ik ga het afschermen, ik vertrouw jou niet. Nee, nu is het klaar. Is het erg?
2: Kijken?
0: Nee, is het erg?
2: Je ziet het niet. Wacht. Kom. Ik moet
0: nee,
2: wachten.
0: Het moet hier. Doe het dan goed.
2: Oké, daar, oké. Wef, kom op. Zo kan je niet voor de wetenschap.
0: Oké. Niet veel. Oké, klaar.
2: Ja, het gaat er bijna niet af. Je moet gewoon even een keer blijven staan.
0: Ik weet niet of ik dit leuk vind.
2: Kijk.
0: Nou, Noorden heeft mijn haar eraf gescheurd en het voelt helemaal stug. Ah, nee, ik ben kou. Waarom heb je hier gedaan? Hier kan je het gewoon zien. Ik weet even niet wat ik moet zeggen, gewoon. Nou, morgen.
2: Even naar je plek. We hebben dus een stukje. We zijn voor Wef's Wilde Weetjes bezig om een stukje van Wef haar haar af te scheren. Zometeen op de socials van Noorden.
0: Het is wel glad aan.
2: Het valt echt wel mee. En dan gaan we dus even kijken in hoeverre het effect heeft voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Zometeen tijd voor de blok. Lekkere muziek. Onder andere Bilo Hippies onderweg, die ook vader is geworden. Gefeliciteerd. En
0: kijk maar.

0: Deze Tata.
1: Vakker dan in voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar wacht, stoor dat ze klaar al zijn, jongen.
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
10: In oktober vieren we Black Excellence. Turning Black Excellence into Change. Black Achievement Month brengt muziek, dans en inspirerende verhalen. Van Black Renaissances en Freedom in Sound Jazz tot het awardsgala. Vier het mee. Check het programma op blackachievementmonth.nl en ontdek wat er in jouw buurt te beleven is. Samen vieren we talent, versterken we verbinding en zetten we Black Excellence om in verandering.
9: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Bong Sima, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
14: Je snuift een lijntje, verdient snel geld of haalt een pakketje uit de haven. Of je wilt of niet, je hebt met drugs te maken. Dopen laat met hiphop dans en echte

0: Voorstelling.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
5: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
8: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: China, dit was niet jouw schuld.
5: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Hey, goedenavond. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Ira Star met Where Do We Go?

0: een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij
1: De Blok.
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond heb ik het over het maken van een praatje met een random persoon op straat. Want hoe vaak doe jij dat eigenlijk? Nou, denk er even over na, dat later maar eerst. Binnenkort kan je weer naar vechtende BN'ers kijken, want Boxing Stars komt terug. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt, want 31 oktober zullen mensen zoals Donny Roefink, Sylvia Geersen en Nessim de ring betreden. Nou, nog niet alle namen zijn bekendgemaakt, dus toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wie gaat hier nog meer aan meedoen? En toen zat ik te denken, wie zou ik nou echt in die ring willen zien? En de eerste persoon aan wie ik moest denken is Małgosia van B&B Vol Liefde en Good Luck Guys en zo. Hoe leuk zou het zijn om Małgosia in die ring te zien? I'm all here for it. Ik weet niet of ze het zou doen, maar ik zou het kijken en ik denk echt dat zij het zou killen. Nou heb je ook zo'n persoon dat je denkt, oh mijn god, dit zou top zijn. Deze persoon moet ik in de ring zien. Laat het me weten in de NPO Luisterapp. Welke BN'er zou jij willen zien bij Boxing Influencers? In

0: Welke BN'er zou jij heel graag willen zien bij Boxing Influencers? Ja, deze middag is het bekendgemaakt dat we eind deze maand weer kunnen genieten van vechtende BN'ers. Ja, wat wil je nou liever? Dus ik vroeg me af, wie moet jij in die ring zien? En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Kel zegt ja, Miguel en Roel van Love is Blind. Dat zou ik ook zo heerlijk vinden. En ik zei dus net dat ik heel erg graag Malgosha daar zou willen zien. Nou, Timo zegt, als jij graag Malgosha wil zien, dan moeten ze die echt tegenover Danielle zetten. Top. En Nanda die had ook een heel goed idee.
1: Hey Naomi, ik zou het leuk vinden als Naomi en Lisa van Good Luck Guys mee zouden doen aan Boxing Influencers.
0: Ja, ik denk dat wij dat allemaal willen zien. En wat ik denk dat we ook allemaal zouden willen zien. Ja, er is dus iemand die ik zo graag in die ring wil zien. En hoe toevallig, hij zit gewoon nog steeds in de studio. Hey Noordin.
2: Hey, ja, ik zou dat ook wel een klapper vinden hoor. Naomi tegen Lisa. Als ik een naampje mag gooien.
0: Toch? Ja, hele goeie. Hey, ben je ooit gevraagd voor Boxing Influencers?
2: Ja, ik ben voor deze. Dit is volgens mij Boxing Stars is dit. Hè? Dus iets anders, dat is iets anders dan Boxing Influencers. En voor deze ben ik, precies deze editie ben ik gevraagd.
0: Want jij bent een ster en geen influencer.
2: Weet ik niet. Ja, ik ben gewoon artiest, DJ, presentator en ook een beetje floefloe hoor.
0: Ik vind
2: me geen schande om mezelf influencer te noemen hoor.
0: Hey, wie zou jij helemaal de tiefste willen staan die
2: dat,
0: ring?
2: Dat ga ik heel slim van jou Naomi. Leuk geworden. Dit is een hele leuke hè. Dat is het geluk dat ik ook doe wat jij doet. Nee, ik heb niet iemand waar ik een hekel aan heb. Of waarvan ik denk, kom maar op. Of die daag ik uit.
0: Oké, sportief gezien dan?
2: Nee, ook niet. Maar hele slimme vraag Naomi.
0: Ik zou jou wel willen zien tegen een Dennis Schouten of zo. Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden.
2: Ja, waarom?
0: Godverdomme. Nou, omdat ik denk dat dat een leuke match zou zijn. Volgende keer misschien, Noordin?
2: Wie weet.
0: Oké.
2: Nee, maar stel de kans doet zich voor en past in mijn agenda, dan zou ik het wel leuk vinden om op partijtjes te draaien, zeker.
0: Je houdt het ook zo netjes, hè?
2: Ja, ik heb mediatraining gehad, lieverd.
0: Ja, heel vervelend.
2: Sorry.
0: Nou, ik ga mijn best doen om er misschien nog wat uit te trekken en dan laat ik het je weten. Dus,
2: ik weet wel tegen wie ik zou moeten.
0: Mag je dat zeggen?
2: Die is nog niet bekendgemaakt.
0: Mag je dat zeggen?
2: Mag je helaas niet zeggen.
0: Ja,

Silvio en Young Felix door je speakers hier aan de blok bij Phonix. Dit was Toxic. Hey, ik vind het zo leuk dat je weer bent ingetuned. Nu KM met Blijf Rustig.

0: Adam Porsche, Streef, Kanye Music, Orso en Mal hier bij Funix.
1: What?
2: Hallo!
1: What the hell?
3: Ja, hou maar.
4: Wat heb ik nou weer op het internet gezien?
0: Ja, ik zat weer eens te scrollen op mijn telefoon. En wat ik nu zag is misschien wel heel erg leuk voor jou. Er staat namelijk een nieuwe vacature online van Funix. Funix is op zoek naar de nieuwe radio-dj en heel misschien ben jij het wel. Dus luister goed, wat moet je daarvoor doen? Je stuurt een demo op en wie weet word je uitgenodigd voor de dj-selectiedag op 31 oktober. Ja, ik heb die dag dus ook gedaan, 2 jaar geleden. En ik kan je zeggen, het was zo'n leuke dag. Het was gezellig, het was super leerzaam. En ik heb er de mooiste baan van de hele wereld aan overgehouden. Dus niet twijfelen, gewoon doen. Ga naar funix.nl en wie weet heb jij ooit je eigen show hier bij Funix.

Vals bezig en Sounds Flow on the Block. Dit was Ding. Ja, er is iets wat wij vroeger bijna automatisch deden, maar wat voor steeds meer mensen ineens ongemakkelijk voelt. En het heeft meer invloed op je dan je denkt. Zometeen hoor je wat dat is.

Kom je aan het eind van de maand geld tekort? Geldfit is dé plek voor al je vragen over geld. Zij denken altijd met je mee en kunnen je in contact brengen met iemand die verder helpt. App daarom nu met Geldfit. Gratis en anoniem.

0: Check geldfit.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.

0: community.nl.
1: Deze Tata.
2: Vakker dan in voor de rij is, hoe hangt hij hier dan?
1: Heeft een missie.
3: Maar wacht, stoor dat ze klaar als zijn wil.
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
2: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Zometeen on the block, broederliefde, maar eerst Kleine John en DJ Dylan. Dit is Samen.

0: op de blok.
1: Even eerlijk, hoe vaak sta jij naast iemand in de trein, bij de kassa of op straat en dan zeg je niks tegen diegene? Nou, Stichting Praatje ziet dat graag anders. Deze week is het de week van het praatje. En het idee is simpel, wat vaker uit die eigen bubbel stappen en gewoon een gesprekje beginnen met iemand die je niet kent. Roderick van Stichting Praatje, een hele goede avond.
2: Een hele goede avond, hallo.
1: Hallo, hey, week van het praatje, hoe zijn jullie daarbij gekomen?
2: Ja, hoe ben ik erbij gekomen? Ja, het is al heel vroeg begonnen eigenlijk, want ik ben geboren in een heel klein dorpje waar ik gewoon gewend was dat iedereen met elkaar praatte. Dus toen ik in de stad kwam, toen miste ik dat heel erg en groette ik iedereen en groette niemand mij terug. En vond ik dat heel vreemd, dus ik ben gewoon stug door blijven groeten. En totdat het ging helpen en toen ben ik allerlei andere initiatieven gaan doen van buurtbols, buurtbarbecues en buurtcampings. Maar ik zat een jaar of wat geleden in de trein, denk ik, en toen keek ik om me heen en ik werd gewoon zo verdrietig van wat ik zag, dat iedereen, gewoon de hele coupé zat op zijn scherm.
1: Ja.
2: Of had oortjes in. En ik dacht, ach zo joh, dat moeten we niet hebben. Ik werd gewoon verdrietig van dat beeld. Dus toen dacht ik, daar wil ik wat aan gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: En toen ben ik allemaal onderzoekjes gaan doen en gaan kijken. En ja, toen kwam ik al heel snel achter dat we eigenlijk allemaal wel willen praten. Maar het niet doen, omdat we het niet durven of omdat we denken dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde, dus het begint er helemaal niemand. En toen dacht ik, nou, dan ga ik praatje beginnen.
1: En zo,
2: ja.
1: Hey, jij zegt verschillende dingen, want aan het begin had je het over dat jij uit een dorpje komt en dat je daar naar de grote stad ging verhuizen. Is er dan een groot verschil tussen de Randstad en de kleinere buurten?
2: Nou, je merkt wel het verschil dat in dorpen meer gepraat wordt. Dat er maar daar meer praatjes maken. We hebben net best wel een groot onderzoek gedaan ook onder veel mensen. En je ziet dat in dorpjes meer praatjes worden gemaakt. Maar ook daar mag het nog wel wat meer hoor. Maar in de stad is het wel nog minder, ja.
1: Ja.
2: En wat je ook ziet is dat vooral de jongere generaties het minder doen. Dus ouderen die doen het nog wel, die kunnen het nog. Maar de jongere generaties, nou, de basisschoolkinderen, daar zeggen ze echt van dat hun gespreksvaardigheden achteruit gaan. Nou, jongeren die hebben de snelst groeiende angst is belangst momenteel. En we verleren het gewoon te praten. Terwijl dat een van de belangrijkste dingen is die we kunnen.
1: Ja.
2: En het is ook nog heel leuk ook. Ja.
1: Leuk en belangrijk zeg je inderdaad. Hey, heb je tips voor mensen die het dus eigenlijk wel willen wat je zegt, maar toch moeilijk vinden om een gesprek te beginnen?
2: Nou, absoluut. De eerste, allerbelangrijkste tip is dat we dus allemaal denken dat de ander er niet op zit te wachten. En dat is gewoon niet zo. 88% van de mensen vindt het leuk om een praatje te maken en staat ervoor open. Tweede tip is, doe het gewoon. En het hoeft helemaal niet, het is helemaal niet ingewikkeld. Het begint vaak met een glimlach of een groet of een complimentje. Of je begint over iets lulligs zoals het weer of dat je allebei staat te wachten. Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit wat je zegt. En ze blijken gewoon altijd te lukken. Dus er gaat bijna nooit een praatje fout. En je voelt je daarna gewoon vrolijker en lichter. En het blijkt ook echt uit het onderzoek dat we hebben gedaan dat op de dagen dat mensen praatjes maken, voelen ze zich gelukkiger, minder eenzaam, hebben ze meer vertrouwen in zichzelf. Dus het is een soort wondermiddel.
1: Ja, je zegt 88% van de mensen wil dus eigenlijk wel praten. Dat zijn er heel erg veel. Ik hoop dat steeds meer mensen gaan praten. Maar toch, die 22%. Ja. Stel je voor, nu gaat iedereen met elkaar praten. Ik zit dan in de trein na een lange dag en ik denk, oh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Hoe geef ik dat dan toch netjes aan?
2: Nou, dan kan je gewoon zeggen, joh, ik ben druk of ik heb nu even geen zin. En dat vindt die ander dan prima.
1: En zo simpel is het.
2: Ik doe het heel veel en ik heb bijna nooit dat iemand het niet wil. En als iemand even geen tijd of zin heeft, dan is voor mij het leven gaat gewoon door.
1: Yes.
2: Weet je? Dus er gebeurt je niks ergens. Nee.
1: Dat is wel een goeie om even duidelijk te maken voor alle mensen die hartstikke bang zijn en het gewoon dus doen eigenlijk.
2: Ja, ik zou zeggen, doe het gewoon, probeer het. En je merkt vanzelf hoe leuk het is. En als je er hulp bij nodig hebt, dan hebben we een hele leuke, simpele minicursus voor ontwikkeld. En de hele week roepen we iedereen op met allerlei posters in de stad ook. En ga het vooral doen.
1: Ja, duidelijk. Nou, dankjewel Roderick. En wil je nou meer weten, check dan praat.je voor tips. Of check de link op de Phonics website. Roderick, thanks voor het praatje.
2: Ja, was een leuk praatje. Dankjewel. Ja.

0: Party Next Door en Drake hier on the block. Dit was Loyal.
1: On the block met Naomi.
0: Gisteren gebeurde er iets heel erg belangrijks op de Dam. Ja, 1000 demonstranten kwamen samen om aandacht te vragen voor Gaza. De middag begon met een stille tocht voor de Palestijnse kinderen die zijn vermoord, gevolgd door een demonstratie door de binnenstad. En onze reporter Tisa, die was erbij. Luister maar even mee.
2: Ik ben zelf Palestijns. Zeker, ik weet hoe mensen voelen. En dat alles van je gestolen wordt. En we gaan recht voor ons vechten.
0: Meer hoor je zo meteen naar Trobi, Ronnie Flex en Bilal Wahib. Dit is Love Song.

0: met Tisa.
1: Weet je, we staan er nog steeds met zoveel voor. We staan nog steeds voor goedheid. Ja, en dat voel je toch wel na zo'n dag nog meer. Je voelt je echt veel minder hopeloos, veel minder klein.
2: Ik sta vandaag op de Dam. Hier verzamelen zich vandaag mensen om te demonstreren tegen het geweld in Gaza. Waar de vlag omhoog houden, mensen zoeken elkaar op. En vanaf het podium zijn verschillende sprekers.
3: Waarom staan jullie hier vandaag?
4: Ja, voor mensen die elke dag vermoord worden. En hun huizen worden gestolen, hun land. Ik ben zelf Palestijns. Zeker, ik weet hoe mensen voelen. En dat alles van je gestolen wordt. En we gaan recht voor onze vechten. We gaan vechten voor onze rechten. Dus ja.
3: En hoe voelt het dan als je hier dan met al deze mensen hier staat?
4: Ja, het voelt echt fijn. Het voelt dat ik iets doe. Het is goed. En om mensen in Gaza te laten weten dat ze niet alleen zijn. We zijn allemaal met hun. We denken aan hun. Dus ze zijn niet alleen. En we blijven doorgaan totdat Palestina vrij is.
5: Ik denk dat het absurd is dat we nog steeds een genocide gaande is en dat we daar als Nederland medeplichtig aan blijven. En dat we daar een politiek hebben die daar veel te weinig aan doet.
3: Wat vind je dat de politiek moet doen?
5: Sancties die wel nut hebben treffen. Stoppen met handelsbanden, maar ook wapenbanden met Israël hebben. En het internationaal strafhof misschien wat meer steunen. En dat uitspreken in de internationale politiek.
6: Mensen met meer waardigheid dan die zogenaamde leiders van ons hebben.
1: Waarom het belangrijk is dat ik hier ben vandaag? Ik probeer even de hoofdreden te vinden, maar ik denk, waarom niet? Ik kan gewoon geen reden bedenken waarom iemand hier niet zou zijn. Dus je leeft elke dag. Je staat op, je gaat naar buiten, je gaat naar je werk, je gaat je vuilnis weggooien. Dit is ook een van die basic dingen. Je moet gewoon naar een demonstratie gaan. Je moet staan voor wat juist is. Net zoals je opstaat voor werk, voor school, voor whatever.
3: En hoe voelt het om dan met heel veel mensen hier te zijn?
1: Heel veilig. Want je bent toch altijd bang van, oh, wat als er een hele kleine groep is. Want dat laat toch, het is toch wel een weerspiegeling van het land waarin je leeft, de maatschappij waarin je leeft, de wereld waarin je leeft. Dus als je zoveel mensen ziet, dan denk je al van, oké, er is zoveel slecht. Als je hier dan met zoveel staat, denk je, oké, gelukkig, er is ook nog zoveel goeds, zoveel goede mensen. Zoveel eerlijke mensen, zoveel integere mensen. Dus ja, heel slecht en heel goed tegelijkertijd.
3: Wat hoop je dat mensen na vandaag hiervan meenemen?
4: Ja, dat ze... wat ik net zei, dat ze iets hebben gedaan. En dat andere mensen bewust maken en mensen laten weten dat we met hun staan. En dat we blijven doorgaan. Dat we allemaal ons best doen. Overal, waar we zijn. Nederland, andere landen, maar niet.
5: Dat we ons moeten blijven laten horen, ook al lijken we in de minderheid. En dat het wel nut heeft. En dat, ik hoop dat dat vandaag blijkt, maar ook in de komende maanden eigenlijk.
1: Ik denk nog steeds het gevoel van je moet je niet hopeloos voelen. Hè? Want als je al die dingen online ziet, dan denk je van ik wil zo graag iets doen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En na zo'n dag denk je toch wel van we staan er nog steeds met zoveel voor. We staan nog steeds voor goedheid. Ja, en dat voel je toch wel na zo'n dag nog meer. Je voelt je echt veel minder hopeloos, veel minder klein. Je voelt je veel minder in een oneerlijke wereld. Dus ja, het geeft toch wel dat stukje opluchting van we will get there.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: met Naomi.
1: Onze Funix friend Stefan Capiello heeft hulp nodig. Hij heeft namelijk een tune in zijn hoofd, maar hij weet dus niet meer hoe die heet. Nou, hij heeft me een memo gestuurd, dus luister goed. Spits je oortjes, misschien kunnen we hem helpen. Weet jij welk nummer dit is?
2: Hey Naomi,
1: hey.
2: Stefan Capiello, ja. Nou, ik heb een nummertje, ben ik al zo lang aan het zoeken, joh. Ik krijg hem maar niet in mijn hoofd, misschien kan jij hem helpen. Ik kijk al heel de avond en ik weet dat jij weet, meisje. Wij kunnen gek doen. Ben je het ermee eens? Oh. Ik zei dat ik zou weggaan, maar ik ben er nog steeds. We gaan voor de streets, dus wat gaan we doen? East Coast, West Coast, turn up. Koffie en thee, we kunnen dat later doen. Let's go, hey. Nou, geen idee.
1: Ja, welke tune is dit? Weet jij de titel en weet je de artiest? Stuur het me dan snel in de NPO Luister-app. Want als jij de eerste bent, dan krijg je als beloning die heerlijke warme Funix sokken. Dus let me know.

0: Naomi.
1: Ik vroeg net om jouw hulp, want onze Phonics friend Stefan Capiello die kon niet op een nummer komen. Dus stuurde hij mij een memo en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luister app. Ik ga het je even nog één keer laten horen, luister goed.
2: Ik kijk al heel de avond en ik weet dat jij weet, meisje. Wij kunnen gek doen. Ben je het ermee eens? Oh, ik zei dat ik zou weggaan, maar ik ben er nog steeds. We gaan voor de streets, dus wat gaan we doen? East Coast, West Coast, turn up. Koffie en thee, we kunnen dat later doen. Let's go, hey. Nou, geen idee.
1: Nee, hij had inderdaad geen idee en daarom vroeg ik aan jou of jij het wel wist. Dat kon je laten weten in de NPO Luister-app. Leroy, Jocelyn, Quint en Farah hadden het goed, maar waren net te laat. Degene die het snelst was, die stuurde een appje in de NPO Luister-app. Dat was namelijk Cynthia, die zei... Hey Naomi, ik denk dat je zoekt naar Hooglaag van New Wave. Wat een banger. Cynthia, je hebt helemaal gelijk. Gefeliciteerd, jij wint die heerlijke fun.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peuterie, Blue Ridge en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
7: En? Al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: community.nl.
1: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads, your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated.

0: Complicated. Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Ben jij op zoek naar die next epic experience? We got you. Melanated Travels and Tours. Gespecialiseerd in alle reisbehoeften en activiteiten voor Afro-Nederlanders. Wij begrijpen jou, want wij zijn jou. Laat je inspireren op melanatedtravels.nl.
2: Deze Tata.
3: Vakken dan voor de reis, hoe hangt hij hier dan?
2: Heeft een missie.
4: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
3: Ah, doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
3: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geeft je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
7: Ik denk dat Verhagen misschien wel honderden mensen heeft opgelicht.
8: Ik kwam erachter dat mijn creditcard in één keer helemaal eigenlijk leeggetrokken was.
7: Ik weet nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar op dat moment is Verhagen ontsnapt.
2: De Spookvoetballer. 12 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
9: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
10: Goed voor het water.
9: En de biodiversiteit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïense autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïense hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi equals on the block met Be Happy.

0: De energieprijzen en benzineprijzen die schieten echt door het dak. Ja, en ook als ik door de supermarkt loop, dan merk ik dat alles duurder wordt. Wat nou als je niet genoeg geld hebt om eten te kopen? Voor steeds meer mensen is dit de realiteit. En daar kan Bastiaan van het Rode Kruis ons meer over vertellen. Bastiaan, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Hey, uit jullie onderzoek blijkt dat veel mensen minder eten of zelfs maaltijden overslaan. Om hoeveel mensen gaat dat?
1: Ja, dat is lastig te zeggen hoe groot die groep daadwerkelijk is. We hebben een aantal jaar geleden in kaart gebracht dat mensen die, wat wij noemen, in voedselarmoede leven.
0: Ja.
1: Voedselnoten, dat ongeveer om wel 450.000 mensen in Nederland kan gaan.
0: Mm.
1: En die zijn we op een gegeven moment maar gaan kijken hoe kunnen we die groep het beste bereiken. Dat zijn niet de mensen die al bijvoorbeeld bij instanties zoals de gemeente terecht kunnen, maar een groep onzichtbare mensen die in voedselnood zitten, die op papier eigenlijk misschien wel genoeg verdienen, maar onderaan de streep niet genoeg overhouden. En daar zijn we boodschappenkaart aan gaan uitdelen via allerlei lokale organisaties, een extra steuntje in de rug om te zorgen dat zij hun extra boodschappen kunnen doen. En die groep die hebben we nu gevraagd, joh, hoe gaat het nou met je en is de situatie verergerd? En dan blijkt wel dat van de groep die wij helpen, ja, die zegt nog altijd dat ze echt wel moeite hebben met het rondkomen. En dat 90% van de mensen die wij helpen, en dat gaat dan om 80.000 mensen per jaar, nog altijd zeggen, ja, weet je, we slaan maar maaltijden over om het allemaal te kunnen rooien. En dat komt ook omdat natuurlijk de energieprijzen, de brandstofprijzen stijgen en het algehele leven, zo ook zegt, in de supermarkt gewoon echt elk jaar weer duurder wordt.
0: 90%. Hey, want als mensen dan minder geld overhouden, waarom besparen ze dan op eten?
1: Nou ja, eten is natuurlijk niet iets wat er van je rekening wordt afgeschreven, zoals je huur of de energierekening. Nou ja, noem het allemaal maar op, je vaste lasten. Onderaan de streep hou je dan wat geld over. En daar kun je dan iets leuks mee doen, maar daar moet je ook je eten van betalen. En dat is wat wij noemen een sluitpost. Dan ga je dus andere keuzes maken, ongezondere keuzes vaak. Hè. Dan trek je misschien een pak alleen maar macaroni over met een goedkope kaassaus of zo. Hè. Maar dan ontbreekt het aan groenten. Groenten zijn duur, fruit is duur. Dus ga je anders eten en vaak ook ongezonder. Of soms zelfs maaltijden overslaan, zodat bijvoorbeeld je kinderen kunnen eten.
0: Ja, wat zou er volgens jou moeten veranderen om dit probleem op te lossen?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk is het die groep mensen die al geholpen wordt door de overheid, dat is heel fijn.
0: Mm-hmm.
1: Het is belangrijk dat, denk ik, misschien op een andere manier gekeken kan worden naar al die andere mensen die daar nog niet onder vallen. Hoe we die ook het beste kunnen bereiken als samenleving, als overheid natuurlijk ook. Maar daar gaat het Rode Kruis niet over. En ik denk dat wat heel belangrijk is dat het stukje schaamte of taboe ook weggaat. Mm. En nogmaals, er zijn mensen van wie je weet, nou, die zitten niet zo krap. Dat weet iedereen. Maar het kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld gewoon een koophuis heeft en een auto van de zaak. En toch, omdat de lasten allemaal zo hoog worden en 3 kinderen heeft, het toch niet helemaal rond kan breien aan het einde van de maand. En daar ga je dan geheimzinnig over doen. Dan ga je maar verjaardagen skippen. Dan ga je anders leven. Kom je in een sociaal isolement. En dan raak je je vrienden misschien wel kwijt. En uiteindelijk sta je er echt alleen voor. En als we dat stukje schaamte nou kwijtraken, en daar veel eerlijker over durven te zijn, dan zul je ook zien dat er best wel wat mensen in je omgeving zijn die je misschien gewoon kunnen helpen. En ik denk dat dat een van de dingen is die we als maatschappij echt kunnen veranderen. Om elkaar gewoon beter bij te staan.
0: Ja, duidelijk. Hey Bastiaan, heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft, graag gedaan en een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.

0: To the Moon, Ghana Remix, hierbij Phonix.
1: On the Block met Naomi.
0: Als er een man was die in 2026 niet te stoppen was, dan is het wel Kulas. Ja, Waar Was Je heb ik zo vaak in mijn hoofd gehad. Die was echt everywhere te horen. En hij pakte maar liefst 2 Phonix Awards dit jaar. Nou, alsof dat nog niet genoeg was, dropt hij binnenkort een nieuw album genaamd Kulassiek. Nou, staat daar dan klassieke muziek op? Geen idee, zou zomaar kunnen, want Kulas blijft ons gewoon maar verrassen. Ik heb dus wel een voorproefje voor je, want aankomende vrijdag brengt hij Ik Haat Je uit met Isabel Ascher. Luister maar mee.
2: Ik hou nog van je, maar ik haat je.
3: Gemengde gevoelens, hoe erg ik je haat is lijp. Die tijd is voorbij, jij maakt me boos maar blij lijkt kindje.
0: Dat is aankomende vrijdag. Misschien wordt het wel een nummer 1 tune, net zoals deze is geworden. Dit is 100 tranen.

Only. Je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. En het is request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus waar heb jij zin in? Wat wil je zometeen horen? Echt van alles is welkom. Het enige wat jij moet doen is even nadenken welk nummertje jij wil horen. Dan stuur je mij een berichtje in de NPO Luister app. Een memo vind ik altijd extra leuk. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil. Zit daar.

0: The Block met Naomi.
1: Het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app met het nummer dat jij horen wil. Nou, en nu krijg ik een berichtje van 1987 en NPO. Luister maar even mee.
2: Hey, goedenavond Naomi.
1: Goedenavond.
2: Kan je één nummer voor me draaien alsjeblieft? Die van THC. Wil je weten hoe het voelt? Ik ben stot als een genaai, jongen. Koekoek. Ja. Ik moet morgen werken. Laatste nummertje dan. Ga ik ook slapen.
1: Nou, wel het rust alvast.

Shakira en Burna Boy met Die Die. Hey, je nieuwe vriend is nog goed met zijn ex. Oké, prima. Maar dan hoor je ineens dat zijn ex nog steeds een sleutel van zijn huis heeft. Ja, wat doe je dan? Nou, daar hebben we het zo meteen over.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Volg Funx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Kom je aan het eind van de maand geld tekort? Geldfit is dé plek voor al je vragen over geld. Zij denken altijd met je mee en kunnen je in contact brengen met iemand die verder helpt. App daarom nu met Geldfit. Gratis en anoniem. Geen stress. Check geldfit.nl.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Zorg over geld? Geen stress. Check geldfit.nl.
7: Funx Afro. De heetste afrobeat en amapiano.
8: Funx Afro.
7: Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
0: Funx.
7: Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
0: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
0: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Zometeen is het lid of is het. Maar eerst Kim's and Distinct, it is Spider.

Henky TNKM on the block. Dit was R&B Shit. Het moment is aangebroken waarop wij als Phonix spamadvies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lit of is het shit? En vandaag met Megan uit Amsterdam. Zij zegt, hey Naomi, ik heb sinds kort een nieuwe vriend en het gaat echt supergoed tussen ons. Alleen is hij nog steeds goed met zijn ex. Ja, ze zijn op een goede manier uit elkaar gegaan en hebben af en toe nog contact. Nou, prima, daar kan ik nog wel mee leven. Maar laatst vertelde hij doodleuk dat zijn ex nog steeds een sleutel van zijn huis heeft. En ik dacht echt, what the fuck. Volgens hem is het helemaal niet zo gek, omdat ze gewoon goed met elkaar zijn. Nou, hij zegt dus dat ik me nergens druk om hoef te maken, maar toch vind ik het een raar idee dat zijn ex in principe gewoon zijn huis binnen kan lopen. En daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben? Ja, heel vreemd. Ik kan me wel voorstellen op het moment dat je uit elkaar gaat, dat je dan misschien niet meteen spullen weer teruggeeft. Ja, soms zit daar wat tijd tussen, dat kan een reden hebben of niet. Ala, dat kan. Maar sleutel, huissleutel, daar zou ik mij toch best wel ongemakkelijk bij voelen eigenlijk. Ik kan niet helemaal begrijpen waarom je die niet gewoon terug zou geven aan elkaar. En voornamelijk dus dat jouw vriend daar geen problemen mee heeft, dat vind ik heel erg raar. Dus als je het aan mij vraagt, is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben, vind ik dat hartstikke shit. Dat vind ik het dus. Hartstikke shit. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je me laten weten in de NPO Luister app. Is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben? Let me know.

0: Dit was Highest Flex hier bij Funix on the Block. Hey, is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben?
1: Dan moet je zeggen hoe het zit. Lit of shit.
0: Megan uit Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe vriend die nog prima met zijn ex omgaat. Maar ze kwam erachter dat zijn ex nog steeds een sleutel van zijn huis heeft. Nou, hij vindt dat heel normaal, maar Megan voelt zich daar toch niet zo lekker bij. En daarom vraagt ze zich af, is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben? Ja, ik zei shit. Ik vind het eigenlijk niet eens een vraag. Ik vind het heel vreemd. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je mij laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Safari vindt het ook shit. Die zegt, sorry, maar waarom heeft je ex nog steeds een sleutel? Super raar. Gewoon inleveren dat ding. Ja. I fully agree, het is ook gewoon echt heel erg raar. Wie ik raar vind is Delano. Want Delano zegt in de NPO Luister dat hij het lid vindt. Hij zegt, het is zijn huis, dus je moet hem geen dingen gaan opleggen. In alle eerlijkheid, daar zit dan wel weer wat in. Maar daar voel je toch niet comfortabel bij. Want stel je voor, Megan is ook in het huis van haar vriend. Ik zou dan elk moment denken, oh, gaat nu de ex binnenlopen? Eeuw, dat is toch super raar? Ik vind het heel erg raar. 1987 NPO, die stuurde een memo in de NPO Luister app.
2: Yo, Naomi, is zeker shit, man. Hé, hey, heb je die sleutels van mijn ex? Ik ga je hele huis leeg, geloof nog. Niks ervan.
0: Nou ja, er zijn dus mensen zoals 1987 NPO die dat zouden doen. Dus ik denk dat je überhaupt gewoon een beetje moet opletten wie jouw huissleutel heeft. Exact, dat kan niet goed gaan. Nee, ik vind het heel erg raar. En als ik kijk naar de NPO Luisteraar, is het eigenlijk ook gewoon hartstikke duidelijk. Als de vraag is, is het lit of is het shit om nog de huissleutel van je ex te hebben? Ja, dan is het antwoord.
1: Dan moet je zeggen hoe het zit.
3: Het is shit.
1: Oh, shit.

0: The Block met Naomi.
1: Vorige week was het de Dutch Sustainable Fashion Week. En dat is de eerste fashion week die zich richt op het zichtbaar maken van duurzame modeontwikkelingen. En daarom was er afgelopen vrijdag een fashion show in de Laurenskerk in Rotterdam. En onze reporter Bradley die was daar natuurlijk bij. Luister maar even mee.
2: Het is belangrijk om awareness te creëren voor sustainability. Want helaas is fashion nog wel een grote milieuvervuiling. En we moeten het echt zo snel mogelijk oplossen. Dus sustainability moet eigenlijk een tijdloze trend worden.
1: Meer hoor je zometeen.

0: Sport met Bradley.
1: Super apart. Ik had me nooit voorgesteld dat ik in de kerk naar een fashion show zou kijken. Maar anno 2026 is alles mogelijk.
2: Vorige week stond duurzame mode centraal tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week. Afgelopen vrijdag werd het gevierd met een bijzondere fashion show in de Laurenskerk in Rotterdam. Een eeuwenoude kerk als locatie voor een show over moderne fashion, duurzaamheid en identiteit. Dat is best bijzonder, toch? Ik was daar natuurlijk bij en sprak met de bezoekers en Odair Pereira, de designer achter de show, over wat fashion en duurzaamheid voor hem betekenen.
3: Ja, het is vandaag de Dutch Sustainable Fashion Week. Het is de derde dag dat er een hoofdprogramma plaatsvindt en we zijn in de Laurenskerk.
2: Waarom is het eigenlijk belangrijk dat we een Dutch Sustainable Fashion Week hebben?
3: Ja, er is in Rotterdam en in Nederland ontzettend veel mode en er wordt constant worden er nieuwe dingen bedacht. Terwijl er eigenlijk ook al heel veel materialen en spullen en technieken bestaan die heel goed zijn en die hergebruikt mogen worden of een nieuw leven mogen krijgen. En dat vind ik belangrijk.
4: Het is belangrijk om awareness te creëren voor sustainability, want helaas is fashion nog wel een grote milieuvervuiling en we moeten het echt zo snel mogelijk oplossen. Dus sustainability moet eigenlijk een tijdloze trend worden.
2: Hoe gaaf is het dat we eigenlijk gewoon in een super oude kerk staan, maar dat hier gewoon een fashion show is?
5: Ja, dat zeker. En sowieso in het thema van duurzaamheid en dat we dan zeg maar zo'n oude kerk ook hergebruiken dan zeg maar als een spot voor een fashion show. Ja, dat is zeker een...
2: Hoe belangrijk vind je eigenlijk duurzaamheid in verband met kleding?
5: Ja, nee, ik vind het wel zeker belangrijk. We zien het ook zeg maar in het klimaat, hoe het gaat met ons thuis, de wereld. En we moeten zeker voor zorgen. Dus zeker, ik vind het zeker een goed initiatief om duurzaam te zijn.
1: Ik had me nooit voorgesteld dat ik in de kerk naar een fashion show zou kijken. Maar anno 2026 is alles mogelijk. Ik denk dat we allemaal wel op de hoogte zijn van de fast fashion. Dat alles tegenwoordig best wel goedkoop gemaakt kan worden en verzonden kan worden. Dus ik ben er wel bewust van dat ik het liefst duurzaam door het leven ga. Door vintage te shoppen, kleding weg te geven aan familieleden, vrienden, etc.
2: Denk je dat fashion een manier kan zijn om je cultuur, je achtergrond, je persoonlijkheid zeg maar een verhaal te geven?
1: Zeker. Ik denk dat je persoonlijke verhaal kan verbreden in hoeverre jij jezelf wilt delen eigenlijk. Je kan je cultuur naar boven brengen, je achtergrond, waar je voor uitstaat. En ik vind dat heel mooi en symbolisch om iedereen in zijn eigen draai te zien, in zijn eigen kledij.
2: En van iedereen die hier vandaag was, wat hoop je dat ze meenemen?
4: Wat ik hoop dat ze meenemen is, you only have one life to live. So have fun, ride the fuels till they fall off. En dat je gewoon aware moet zijn wat je doet met je kleding. Want je moet ook aan morgen denken.

Ja, het is bijna 11 uur 's avonds, dus dat was hem weer. De blok voor deze mooie maandagavond. Niet getreurd, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phonics 5 staat voor je klaar. En ik check je morgen weer. Doei, draai.

crazy feeling though.

Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peutery, Woolrich en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.

0: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: UnoBezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. UnoBezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
2: De grootste jassencollectie van Nederland vind je bij de Skihut. Met merken als Air Force, Arc'teryx, Parajumpers, Peuterie, Blue Ridge en Goldberg. Kom langs in onze winkel in Scheveningen of kijk op skihut.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Jouw winter begint bij de Skihut. Kijk op skihut.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: prima. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe 366 miljoen dollar in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al 290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. De duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt ontmoeten.
1: Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkt is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.